NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je donderdagavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Donderdag vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko doorzocht. Een hoge medewerker van hem werd opgepakt omdat hij de opbrengst van de oplichtingspraktijken miljoenen euro's zou hebben witgewassen. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. Ja, en dit is dat prachtige tweede deel uit het pianoconcert van Maurice Ravel. Het Adagio Assai. En je hoort Marta Argerich die hier toch wel echt een legendarische opname gemaakt heeft. Als je het gemaakt hebt, als je het mij vraagt. Het wordt vandaag echt best wel slecht weer. Ik wil het toch meteen even gezegd hebben. De zomer is voorbij. Don't shoot the messenger. Daarmee verband houdend, dit volgende stuk heet De Boodschapper van Valentin Silvestrov, Oekraïense componist. Je hoort pianist Alexei Lubimov en het Münchener Kammerorkest onder leiding van Christoph Poppen. Fijn dat je luistert.

0: je denkt misschien bij jezelf, hoor ik nou wind? Maar nee, dat klopt echt. Dit is het einde van dit stuk. Het is een stuk van Valentin Silvestrov en het heet De Boodschapper, Oekraïense componist. Uitgevoerd door een Russische pianist, Alexei Lubimov. Je hoort het Münchener Kammerorchester onder leiding van Christoph Poppen. Ja, ik heb eigenlijk wel zin om een wat langer stuk muziek te luisteren. Dus misschien is het al een goed moment voor...
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, ochtendconcert is natuurlijk een soort concertervaring voor thuis. Hè? Op NPO Klassiek heb je overdag, ja, zit je in de waan van de dag. Hebben we helemaal geen tijd voor dingen. Maar dit moment, 22 minuten over 5. Perfect moment om even echt diep in een wat langer werk te duiken. En vandaag doen we dat met muziek van Alexander Glazunov. Een Russische componist die een beetje tussen twee werelden inviel. Een beetje tussen de, laten we zeggen... laat klassieke periode en de romantische periode. Geboren in de tijd van Tchaikovsky, maar lang genoeg geleefd om ook nog de Sovjet-Unie mee te maken en alle vernieuwing in de muziek die dat bracht. We luisteren naar de laatste twee delen van zijn vioolconcert. Het is muziek waarin je de Russische romantiek nog terughoort, maar ook overzichtig een kleine knipoog naar wat modernere tijden. Als je echt goed luistert, dan hoor je al een klein beetje Stravinsky, een klein beetje Shostakovich. Het vioolconcert dus. Belangrijk om even de violist uit te lichten. Nicola Benedetti, begeleid door het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Kirill Karabits. En we luisteren het tweede en het derde deel.

dat zal wel het einde zijn van dit vioolconcert. Je hoorde het vioolconcert van Alexander Glazunov, de Russische componist van de laat 19e eeuw, met Nicola Benedetti op viool en het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Kirill Karabits. Ja, ik heb eigenlijk wel zin om wat muziek met een menselijke stem te luisteren. Ik ga binnenkort naar IJsland op vakantie, ergens in oktober, want ik wil graag het Noorderlicht zien en dat kan daar mooi. Ja, IJsland heeft, in tegenstelling tot wat je misschien denkt, meer componisten dan alleen maar Björk. Namelijk ook Anna Thorvaldsdottir, dochter van Thorvald, denk ik. Ja, verkoelende muziek. De titel is, in mijn beste IJslands, Eir po os imnon a eir. En dat betekent zoiets als, hoor je ons in de hemel? Nou, dat klinkt ook wel eigenlijk echt een beetje alsof een koor je toezingt vanaf de hemel. Luister maar.

Hoor je ons in de hemel, een IJslandse tekst, Hæpur os himnuna, van Anna Thorvaldsdóttir, gezongen door het koor Singer Poor. Wat ik denk zoiets betekent als pure zang.

Een quintet voor piano, fluit, hobo, klarinet en fagot van André Caplet. Het tweede deel, het adagio. Je hoort pianist Pavel Kolesnikov en het Orsino Ensemble.

0: muziek van de Iraanse zanger en, luidspeler, Kia Tabassian, Bas Amadam. Ik heb eigenlijk geen idee wat het betekent, maar ik vind het wel hele mooie muziek. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek. Namelijk muziek van onder andere Maurice Ravel, uiteraard weer. Wolfgang Amadeus Mozart en Jean Sibelius. En we gaan natuurlijk de nacht afsluiten met een klein gedicht. Dat en meer. Maar als eerst wil ik je nog een klein beetje laten horen van Claude Debussy. En een bijzondere bewerking voor banjo en mandoline. Je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. En fijn dat je luistert.
1: Voor de Dag met Camille Jansen op NPO.

0: NPO Klassiek. Komende donderdag komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meester-improvisator Sietse de Vries.
1: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik tenminste, want Sietse improviseert alsof het gedrukt staat. Fuga's op Hollandse kinderliedjes, geen probleem. Barokke variaties op een moderne melodie, klaar terwijl u wacht. Wij van Maatwerk gaan bij hem langs. Wij regelen de microfoons, Sietse improviseert de rest. En ja, verzoekjes zijn welkom. Dat is pas Maatwerk.
0: Luister donderdag van 2 tot 5 naar Maatwerk, hier op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
2: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
0: NPO Klassiek.

0: Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. En dit was een stukje van Maurice Ravel. Die beroemde melodie, de Habanera. Pièce en forme de Habanera. Je hoort de trompetist Alison Balsam. Ja, en voordat we de dag echt goed gaan starten met nog veel meer mooie muziek, zwaaien we de nacht af met een klein gedicht. En dat doen we vandaag met woorden van Annie M. G. Schmid. Het is een wat langer gedicht, maar dat deert niet. Want het is een heel leuk gedicht. En het heet U bent nog fantastisch, zo op het oog.
1: Dichten van de nacht.
0: Ik ben nog fit van lijf en verstand, maar wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie. En als ik me buk, is het net alsof ik sterretjes zie. Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog, maar ik ben nog fantastisch goed, zo op het oog. Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik weer langs herenwegen. Ik kom in de winkels en ook weer op het plein. Wat heerlijk, zo gezond te mogen zijn. Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen, om over vroeger te kunnen dromen. Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was, en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las. Ook heb ik wat last met mijn ogen en mijn rug raakt meer en meer gebogen. Mijn adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog, maar ik ben nog fantastisch, zo op het oog. Is het leven niet mooi? Het gaat snel voorbij. Als ik kijk naar de foto's over vroeger van mij, dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen. Ik ging fietsen en wandelen, overal heen. Ik kende geen moeheid, zo het scheen. En nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart. En ik loop heel langzaam vanwege mijn hart. Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog. Maar u bent nog fantastisch, zo op het oog. Die ouderdom is goud, ja, begrijp me wel. En als ik niet kan slapen en dan tot 100 tel, dan twijfel ik. Denk ik of dat wel waar is. En of dat beeld van goud niet een beetje raar is. Mijn tanden liggen in een glas. Mijn bril ligt op tafel. Gehoorapparaat in mijn tas. Mijn steunzolen staan naast het bed op de stoel. U weet dus wat ik met die twijfel bedoel. Trek niets in twijfel, zei de pedagoog. U bent nog fantastisch goed, zo op het oog. En 's morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas heb gedaan, lees ik het laatste nieuws in de krant. Ik wil toch bijblijven en naderhand doe ik van alles. Eerst geef ik de planten water, de kamerstoffen doe ik later. Alles gaat wat traag. Ik heb na het eten wat last van mijn maag, maar ik wil niet zeuren, want het mag. Dat is heel gewoon op jouw dag. Aanvaard het rustig, zei de psycholoog, want u bent nog fantastisch goed, zo op het oog.

Het tweede deel uit het vioolconcert van Jean Sibelius. Een gouden ouwe uit het vioolrepertoire. Renaud Capuchon op viool. En de orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Daniel Harding. Ja, ik wil je eigenlijk even iets aparts laten horen. Dit is een arrangement voor saxofoon en een klein mannenkoor van muziek uit de Renaissance. Heel oud dus. Saxofonist Jan Garbarek en het koor Hilliard Ensemble. Die spelen muziek van Cristobal de Morales. Ja, en dat is dus meer dan 450 jaar oud, maar nu in een modern jasje.

0: Muziek van Cristobal de Morales, gespeeld door Jan Garbarek op saxofoon en begeleid door het Hilliard Ensemble als koor natuurlijk. Ik heb wel zin om wat muziek te luisteren van Bach eigenlijk.
1: Onverwacht.
0: Maar als je NPO Klassiek en Voor de Dag al wat langer luistert dan vandaag, dan weet je dat we dat altijd net even met een twist doen. Altijd net even op een andere manier dan waar de grote Johann Sebastian het zelf voor bedoeld heeft. Ik heb namelijk een theorie dat de muziek van Johann Sebastian Bach zo goed is, dat het eigenlijk geen donder uitmaakt op welk instrument je het speelt. Het blijft altijd overeind. En die theorie die test ik vandaag wel een beetje tot in het extreme, want ik heb een filmpje gevonden op Instagram van een vader en een zoon die samen het dubbelconcert van Bach, wat eigenlijk voor twee violen is geschreven, spelen samen op twee mondharmonica's. Si Leo is een Hongkongse mondharmonica-speler die in Amerika woont, professionele mondharmonicaist, die dat samen met zijn vader doet. Ik ben heel benieuwd of jij vindt dat deze muziek nog overeind blijft.

een aria uit De Messiah van Georg Friedrich Händel, gezongen door Julia Doyle en begeleid door het Baroque Orchestra onder leiding van Peter Dijkstra. Ik heb eigenlijk wel zin om een klein spelletje met je te spelen. Als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, weet je dat ik altijd even incheck wat de staat van jouw taalkennis is. Even checken of jij wel het hele Nederlandse vocabulaire eigenlijk paraat hebt. Ken jij bijvoorbeeld het woord Matthäus-effect? Wat is het Matthäus-effect? Daar ben ik benieuwd naar vandaag op deze dinsdag. Is het Matthäus-effect A? Een effect dat wie al veel heeft, er nog meer bij krijgt. B. Het effect dat wie getalenteerd geboren wordt, alles in het leven makkelijk lijkt af te gaan. Of C. Het effect dat wie getalenteerd geboren wordt, juist nooit leert hoe het is om hard voor iets te werken. Is het Matthäus-effect? A. Het effect dat iemand die al veel heeft er nog meer bij krijgt. B. Het effect dat wie getalenteerd geboren wordt, alles in het leven makkelijk lijkt af te gaan. Of C. Het effect dat wie getalenteerd geboren wordt, juist nooit leert hoe het is om hard voor iets te werken. Ik ben heel benieuwd of jij dit weet. Laat het me weten met een berichtje in de NPO Luister-app of via Instagram. En dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zo meteen.

Een symfonie geschreven door een waar natuurtalent. Dit was Felix Mendelssohn Bartholdy's eerste symfonie. En hij was 15 toen hij deze schreef. Vierde deel. Je hoorde het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nazet-Séguin. En op de vraag wat het woord Matthäus-effect betekent. Hoop leuke reacties in de NPO-luisterapp. Ook om, leuk om te zien dat we al met zoveel mensen wakker zijn. Mark dacht dat het antwoord C was. Willem die zegt antwoord A. Het Matthäus-effect is de sociologische vakterm voor het rijker worden van de rijken en het armer worden van de armen. En Henk van de Heuvel die denkt ook A. En die zegt het omgekeerde ook. Wie weinig heeft, krijgt steeds minder naar Matthäus 13:12. Klopt inderdaad. Het Matthäus-effect is een term uit de sociologie, inderdaad. Het beschrijft het fenomeen dat wie het al goed gedaan heeft of succesvol is, erop vooruit blijft gaan. Betekent dan ook vaak dat het andersom slechter gaat. Het gaat hierin om bijvoorbeeld de gezondheidszorg, onderwijskansen, pensioenregelingen, kinderopvang, dat soort dingen. Het is gebaseerd op een zin uit het Bijbelboek Matthäus. Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. Uit Matthäus 25:29. Dus mocht jij vandaag bij jezelf denken, god, wat heb ik eigenlijk veel. Misschien is dit wel een heel mooi pleidooi tegen gretigheid.

Muziek van Charles Avison, geïnspireerd op Domenico Scarlatti. Dit is het Largo, gespeeld door Café Zimmerman. En straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek en nog veel meer moois in de ochtend vandaag met Aldert Hunkar. Zij geeft natuurlijk een ontbijtgas en een cryptogram. Maar als eerst laat ik je nog een kort stukje horen van deze prelude van Frédéric Chopin. Je luistert naar NPO Klassiek. Dit was Voor de Dag. Mijn naam is Camille. Fijn dat je luistert en blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Zaterdag vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géa. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de 3e set een matchpoint. Hij overleeft in de 4e set het moment dat Géa voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Mijn naam is Nino Guetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's Schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Aldit Hunkar.
15: Omdat het gisteren heel erg laat werd, ging ik extra vroeg op pad vanochtend. Zo werkt dat hoofd van mij nou eenmaal. Ik ben wel mijn oorbellen vergeten, maar er is ook een groot voordeel aan dat extra vroege half uurtje. Geen kip op de weg. Nou ja, misschien een verdwaalde vrachtwagen. Maar die groeten dan ook heel vriendelijk. Ga ik vaker doen. Goedemorgen.

0: Dat was Nikolaj Luganski op piano. Een stuk van Sergej Rachmaninov, een prelude voor piano. Het is dinsdag 8 september. Ik bekeek de voorpagina's van de kranten, zodat jij dat niet hoeft te doen. De altpartijen, de oude Duitse partijen CDU en SPD... die hebben het nakijken volgens de winnaar van de verkiezingen, het AfD. Dat lees ik in de Volkskrant. De middenpartijen kunnen de opmars van extreemrechts niet stoppen. Het AD ging kijken bij het protest in Berlijn tegen diezelfde verkiezingswinst. Demonstranten zijn bang dat ze een eeuw terug in de tijd worden geworpen. En verder meldt het AD dat er zware jongens onder de 35 verdachten zitten die over Asselt hebben geterroriseerd. Ze werden eerder verdacht van ontvoeringen, wapengeweld en oplichting. Heel fris. En dan de Delta-commissaris die zich buigt over klimaatverandering. Die vindt dat we heel snel aan de bak moeten. In NRC heeft hij het over een andere aanpak en mentaliteit. Er is gewoon te veel regen en het is te lang droog en dat is niet houdbaar. Hij komt ook uitgebreid aan het woord in Trouw. En dan de fatbikers van wel eer. Een groep eigenaren van historische brom- en snorfietsen. Nou, ze hebben het behoorlijk zwaar in Den Haag. Ze moeten nu een ontheffing aanvragen om een rondje door de stad te mogen rijden. En ja, dat is alles behalve spontaan, zeggen ze. Straks meer uit de kranten. Martine van Poeteren schrijft het overzicht. Er is nieuws, het cryptogram en meer. Techniek vandaag, Jesse Borkens. Goedemorgen, Jesse. De muziek krijgen we van Jacobus den Herder en regie deze ochtend Marjelle van Kilstonk. Dat is lang geleden, Marjelle.
1: Ja, leuk al. Ja. Hartstikke leuk.
0: Waar kijk je naar uit deze ochtend?
1: Nou, het eerste half uur heeft Jacobus heel veel Oost-Europees in het draaiboek gezet. Ik zie Bert, ik zie Weinberg. We hebben ook nog Shostakovich.
0: Nou ja.
1: Maar we beginnen zo direct met Tchaikovsky. En daar verheug ik me wel op, want ik heb een heel lief kleindochtertje. En die is helemaal gek voor Tchaikovsky. Ze kent al die muziek uit haar hoofd.
0: Oh, wat leuk.
1: En dan zegt ze, en hier komt dit en hier komt dat. En deze is voor haar. Ik denk dat ze wel wakker is.
0: Ik denk het ook. Welkom bij de ochtend.

0: voor de kleine Lea uit Doornroosje. Het vierde deel daarvan, Panorama. Muziek van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Je hoorde het Tsjechoslowaaks Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Andrei Lenaert. Cryptogramtijd, je weet het, voor 8:45 willen we graag je oplossing. En vandaag gaat het om deze opgave. Bespeelde een snaarinstrument in de regio. Bespeelde een snaarinstrument in de regio. Volgens mij komen de juiste antwoorden al binnen. Je denkt mee naar dat mooie, wat is het ook alweer? Dat boek, hè? Over boek. Richard Wagner.
1: Ja, ja 150 jaar de Ring des Nibelungen.
0: Dat is het. En als je wil meedoen en je wil het winnen, dan moet je ons even een berichtje sturen via de NPO Luister-app. Maar mailen mag altijd ook via deochtend@kro-ncrv.nl.

0: De eerste wals uit de jazzsuite van Dmitri Shostakovich hoorde je. Rundfunk Symfonieorkester Berlin onder leiding van Steven Sloan. Kwart over zeven is het. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En mijn ontbijtgast vandaag is Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo. Hij is in alle vroegte opgestaan om voor ons en jullie de kranten en het nieuws te bekijken. Dag meneer Schelberg.
1: Hele goedemorgen. Vanuit het oosten zou ik bijna zeggen, alle oosterse muziek al.
0: Dus ja, daar kom ik ook vandaan gereden vanochtend, maar niet zo ver als u. Waar viel uw oog op deze ochtend, news-wise?
1: Ja, ik kan er ook niks aan doen, omdat we hier in Twente, hier in Hengelo in Twente, leven. Ja, dan zie je toch een paar zaken. Ja, zo kijk je toch naar de krant. Allereerst zag je dat zelf ook. De Delta-commissaris is links en rechts in alle kranten. Ja. Staat hier volgens krant Trouw. Ja, dat is voor ons de afgelopen periode, zomerperiode, echt een groot probleem geweest. Het Twentekanaal, de grootste binnenhaven van het land, maar die ging gewoon dicht. Dus het Twentekanaal ging dicht omdat er gewoon geen water was.
0: Dus dat heeft enorme consequenties, denk ik, voor de regio.
1: Nou, wat dacht u? Want nogal, wat ik al zei, het is de grootste binnenhaven. Dus ja. Ook onder andere de Koninklijke Zout zit erin. Dat is voor de chemische industrie van heel Europa van het grootste belang. Containerterminals, per saldo, al die bedrijven zeiden, ja, en nu hoe dan verder? Mm-hmm. En dan zeggen wij misschien met ons leke gedachte van, ja, nou, dat doe je toch in een vrachtwagen? Nou, er zijn, zeiden ze zoal, niet genoeg vrachtwagens in Nederland of in Europa om dat te overladen. Dus het is ook niet zomaar een oplossing. En zo'n Delta-commissaris zegt, ja, aan de ene kant zullen we dus veel water moeten vasthouden. Nou, dat pleidooi, dat hebben we ook afgelopen maanden laten horen in Den Haag. Misschien een nieuwe sluis erbij. Maar ook, je moet het ook zo snel mogelijk weten af te voeren. Ja, dat klinkt op dit moment natuurlijk een hele rare, hoe snel je het moet afvoeren.
0: Het moet van beide een beetje, dat maakt het ook zo lastig, denk ik.
1: Dat is echt enorm lastig. En hoe krijg je dan bij op een wat hoger gelegen deel het water weer hier? Want het kan best zo zijn dat in het lage gedeelte van Nederland je gewoon weer een overschot hebt. Nou, het is niet ook zomaar even, nou ja, dan doen we het uit de IJsselmeer wel bij. Want ja, tegen de berg op is het ook nog ingewikkeld. Dus er zijn heel veel bijna natuurlijke verschijnselen die het heel moeilijk maken. Die Delta-commissaris die zegt, ja, je zult nu echt miljarden moeten investeren. Het is onvermijdelijk om dat te doen. En dat herken ik goed.
0: Ja, het is het enige wat ik kan zeggen is ja. U hebt natuurlijk helemaal gelijk. U had nog iets, meen ik?
1: In dit geval de Delta-commissaris. Ja, we zitten natuurlijk, ik kan er ook weer niks aan doen, oostelijk. Wij werken heel veel samen met de gemeente Osnabrück, met de stad Osnabrück, vlak hier over de grens. En je merkt ook in Duitsland, en dat is een van de optieken hoe zij ook natuurlijk naar de werkelijkheid kijken, is dat het best slecht gaat in Duitsland althans met de industrie. Mm-hmm. Hengelo is zelf een industriestad waar het goed gaat, maar in Duitsland gaat dat moeilijk. En mijn collega, vrouw Oberburgermeisterin, vrouw Putter, Katharina Putter, die zit daar vlak voor de herverkiezing daar. Want zo doen ze dat in Duitsland. Die moeten verkozen worden. Maar die heeft op zich een positief iets, omdat de Volkswagen garage in Osnabrück, die Karman Ghia, misschien kent u die uit de jaren 50, 60 nog, die mooie Volkswagens.
0: Prachtig.
1: Nou, andere gedaan. Maar die gaat toch een doorstart maken in de defensieindustrie. Katharina Putter, die zit daar vlak voor de herverkiezing daar. Want zo doen ze dat in Duitsland. Die moeten verkozen worden. Maar die heeft op zich een positief iets, omdat de Volkswagen garage in Osnabrück, die Karman Ghia, misschien kent u die uit de jaren 50, 60 nog, die mooie Volkswagens.
0: Prachtig.
1: Nou, andere gedaan. Maar die gaat toch een doorstart maken in de defensieindustrie.
0: Ja, ja. Oh, dat is dan in ieder geval een lichtpuntje.

0: kunnen scheppen. Duitse industrie gaat moeilijk. Gelukkig herkennen we dat in Nederland nog niet.
1: Maar het komt wel heel erg dichtbij.
0: Het is heel dichtbij. En nou ja, wat ik al zei, er werken mensen over en weer. Precies. Duitsland, Nederland. Ja. En nou ja, dus dagelijks hoor je de verhalen wel, ja.
1: Ja. Nou, fijn dat u dit even met ons heeft willen delen. We wensen u een fijne dag toe en graag tot een andere keer.
0: Heel goed.
1: Ja, fijne dag. Sander Schelberg.
0: Fijne dag.

Mieczysław Weinberg maakte dit verrukkelijke concertino voor viool en strijkorkest. Op viool hoorde je Candida Thompson en je hoorde ook nog Amsterdam Sinfonietta.

0: Ja, soms is muziek zo mooi dat het gewoon pijn doet. Het Vater Unser, onze vader, van Arvo Pärt. Piano was dat Marit Gerrit Straksman. En je hoorde ook nog het Ests Philharmonisch Kamerkoor en het Tallinn Kamerorkest onder leiding van Teunu Kalliuste. Het is 19:30. Dit is het nieuwsoverzicht op dinsdag 8 september. Vanaf vanochtend vroeg staat er al een lange file rond de A28 bij Nijkerk. Gisteren werd daar de Hardenbergenbrug in beide richtingen afgesloten, omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat legt uit wat het probleem is.
1: Je hebt dan die pijler en daartegenaan, dat zit in het zand en grind. En die zorgen voor stabiliteit van die pijler. En we hebben geconstateerd bij die inspectie dat er zand en grind is weggespoeld. Dat noemen we dan een uitspoeling. En op dusdanige manier dat het echt nodig is om de weg af te sluiten.
0: Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Voor november stond er al een groot onderhoud aan de brug gepland. In Opsporing Verzocht is gisteravond de stem afgespeeld van een verdachte van de hack bij Odido begin dit jaar. Er is te horen hoe de hacker zich voordoet als een medewerker van Odido.
2: Ik ben de ICT-duits bij Odido. Ik bel vandaag wel een zeker die nog open staat op jullie locatie en die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
0: De politie hoopt met het laten horen van de stem tips binnen te krijgen over de verdachte. Ook is het een waarschuwing voor bedrijven om alert te zijn, zegt een politiewoordvoerder in Opsporing Verzocht.
3: Andere bedrijven en medewerkers roepen echt op, wees alert, want dit kan zomaar gebeuren. Ga niet zomaar denken, ik heb een mailtje van een collega of een telefoontje van een collega, dat zou wel een collega zijn. Check dat echt en ga echt niet zomaar ergens op klikken om te denken van, nou, dit zal wel goed zijn en vul daar je gegevens in. Niet doen.
0: Volgens de politie zijn de slachtoffers van het lek bij Odido de afgelopen maanden massaal bestookt met nepmails. En dat kan ik bevestigen. De Nederlandse tennisser Botic van de Zandhulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. In een slopende vijfzetter die meer dan 5 uur duurde, versloeg hij de Fransman Arthur de Gea. Volgens NOS-tenniscommentator Jan Kees van der Kun moest de Nederlander diep gaan.
4: En in die derde set kreeg die Fransman zelfs een matchpoint. Die werd knap weggewerkt door Van der Zandschulp, die het echt moest hebben. Dus van zijn mentale weerbaarheid. Nou, er is in het verleden wel eens over gezegd dat het daar misschien aan ontbrak. Maar ondertussen boog Van der Zandschulp die wedstrijd toch stilletjes aan om.
0: Ja, Van der Zandschulp moest ik zeggen bij deze. Hij neemt woensdagavond in de kwartfinale neemt hij het op tegen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev. De Nederlandse coureur die afgelopen weekend tijdens een race in Shanghai het leven van een collega redde, is weer thuis. Aan de NOS vertelt Luke Hartog hoe hij de Brit Ollie Milroy uit een brandende auto wist te halen.
5: Hij gaat zichzelf niet, er niet uit kunnen klimmen.
6: Nee.
5: Dus ik moet iets van een brandblusser hebben om hem aan de bestuurderskant eruit te kunnen halen. Maar het is een wonder, want uiteindelijk ik denk dat hij een goede minuut in de auto heeft gezeten, of al niet langer. En dat we allebei zonder brandwonden vanaf komen is natuurlijk heel bijzonder.
0: Milroy ligt nog in het ziekenhuis. Hij liep 5 gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand, een gebroken vinger en een gekneusde long op. Nou, tot slot weer en verkeer met Jaap Frieso.
7: Ja, dat was weer een jasje aan vanochtend. Het is even wennen, want het wordt vandaag in het grootste deel van het land niet warmer dan 17 graden. Alleen in het zuidoosten kan het plaatselijk nog 22 graden worden. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk een bui vallen. En vanmiddag zijn er meer periodes met regen. En het verkeer, er staan 74 files met een totale lengte van 343 kilometer. Nou ja, zoals al gezegd, vooral rond Nijkerk moeten we erg opletten. Moeten mensen maar de app en de website in de gaten houden.
8: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Het eerste deel van de herfst uit The Four Seasons Recomposed van Max Richter. Natuurlijk naar Antonio Vivaldi. En ja, als we dan toch in die herfstsfeer zitten muzikaal, kunnen we dat nog een schepje bovenop doen. Autumn Leaves, Joseph Kosma.

0: Ach, wat mooi gezongen door Eva Cassidy. Autumn Leaves, muziek van Joseph Kosma. Je hoorde ook nog London Symphony Orchestra, onder leiding van Chris Egan. Martine schreef het krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jaap.
1: Ja, kamers vol stomdronken patiënten op de spoedeisende hulp. Volgens de AD is dat tegenwoordig in het weekend vaste prik in ziekenhuizen. Het medisch spectrum Twente hield 5 weken lang bij hoe vaak alcohol een rol speelt bij een opname. Het is een maatschappelijk probleem, schrijft de krant.
0: De jongste patiënt is 14, de oudste 88 en de gemiddelde leeftijd is 46. Er zijn veel verhalen over mensen die dronken op de fiets stappen, omvallen en met hoofdletsel binnenkomen. Volgens een traumachirurg is personeel het gewend dat je op zaterdagavond de ene na de andere dronken patiënt tegenkomt. We doen alsof het normaal is, zegt hij, maar het verhoogt de druk op de zorg enorm.
1: Sollicitanten die denken dat hun Instagram of Facebook-account buiten beeld blijft tijdens sollicitatieprocedures, komen bedrogen uit. Volgens de Telegraaf kijken 6 op de 10 HR-professionals naar de sociale mediaprofielen van kandidaten. Terwijl dat volgens de privacyregels vaak helemaal niet mag.
0: Een kwart van de personeelsfunctionarissen wijst een kandidaat af op wat ze van diegene gezien hebben op sociale media. Het gaat volgens hen daarbij niet om vakantiefoto's, maar om de normen en waarden die uit de posts blijken. 3/4 van de werknemers vindt dat een werkgever niks met zijn of haar privéleven te maken heeft.
1: De Volkskrant schrijft dat Jamaica een verzoekschrift heeft ingediend bij de Britse koning Charles. Het eiland wil een gerechtelijk onderzoek naar de transatlantische slavenhandel. Koning Charles is officieel het staatshoofd van Jamaica en heeft de bevoegdheid zo'n onderzoek aan te vragen.
0: De vraag komt niet op een willekeurig tijdstip. Zondag was het 245 jaar geleden dat het schip de Zong met 442 tot slaafgemaakte van de West-Afrikaanse kust naar Jamaica voer. Pikant detail, Groot-Brittannië veroverde het schip op de Nederlanders. Koning Charles heeft volgens Newsweek ondertussen laten weten het verzoek van Jamaica niet in ontvangst te willen nemen.
1: Donderdag begint in Utrecht het Gaudeamus Festival. Het festival voor ongehoorde klankverkenningen en radicale uitvindingen in geluid- en podiumkunsten. Zo beschrijft het NRC. Het NRC schrijft over de geluidskunstexpositie Resisting Waters. Die bestaat uit 7 installaties rond het thema water. De onvoorspelbaarheid van water hoor je volgens de krant terug in Sacred Eco Hydrology.
0: Nepalese geluidskunstenaar Nishal Katka maakte samen met antropoloog en kunstenaar Merelmaan Galama een installatie met geluidopnames uit de Himalaya en van de Nederlandse rivier De Vecht. Geluid van een vriendelijk kabbelende bergstroom gaat over in bulderend geraas. Een verhaal dat in Nepal een gruwelijke realiteit werd. Dit en nog veel meer lees je in de kranten vandaag.

Ja, dan ben je eerst minutenlang ontzettend veel chaos aan het creëren muzikaal. En dan in één keer eindig je zo keurigjes, prachtig. Uit de vierde symfonie van Alexander Glazunov. Je hoorde de Bamberger Symfoniker onder leiding van Neeme Järvi. Het cryptogram, dat gaat best wel goed. Behalve dan dat ik ook een fout antwoord tegenkwam, namelijk minnestreel. Als jij dat was, probeer nog even door te puzzelen. De opgave is, bespeelde een snaarinstrument in de regio. We gaan naar het komende uur kijken vast. De opvallendste klimaatspeeches van de afgelopen 50 jaar... die zijn vanaf nu te vinden in een boek. En Anouk Nuyens verzamelde deze toespraken. Ik ga haar strakjes spreken. Maar we gaan eerst even dit uurtje uit met de gebroeders Jussen die Stepanovich Arensky spelen. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee. Morgen om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké. En waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's Schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
2: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
1: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar verder niet weten wat er speelt of wat ze kunnen doen, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn. Die organisatie helpt al jongeren die betrokken zijn geraakt bij criminaliteit of worden uitgebuit en terug willen op het rechte pad. Volgens Keerpunt weten veel ouders niet wat ze moeten doen. Zijn ze soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. De aanleiding is volgens de Houthis een Saoedische aanval vorige week op een gevangenis in het noorden van Jemen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
1: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Pampa, parappa.
4: Pampa, parappa. Tararararara. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana. NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka.
7: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
9: Het Nederlands Filharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
10: Gisteren de opening van het seizoen in het Concertgebouw. Schitterende avond. De nieuwe composer in residence, Carlos Simon, was er met zijn Black American Dances. Een mopje Samuel Barber tussendoor. En natuurlijk de negende van Dvorak, magistraal gespeeld door de Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van Manfred Honeck. Jammer alleen dat er na ieder deel werd geklapt. Niet doen hoor, echt niet. Maar wat een feest was het. Dank nog, Simon. Goedemorgen allemaal.

0: Hartstikke leuk dit. Die lustigen bootsleute hoorde je uit Wassenmuziek. In dit geval van Georg Philipp Telemann. De Akademie für Alte Musik Berlin hoorde je onder leiding van Georg Kalweit. Het is dinsdag 8 september en het wordt de volle dag. Het is pas volgende week dinsdag Prinsjesdag, maar ook vandaag trekt er een gouden koets door Den Haag. Vakbonden protesteren daarmee tegen de voorgenomen bezuinigingen en brengen een koffertje met alternatieve plannen naar de minister van Financiën. De Prins Bernhardsluis en de haven in Deventer die gaan weer open voor de scheepvaart. De sluis is sinds 1 augustus gesloten omdat de waterstand in de IJssel te ver zakte. De koning en de koningin brengen vandaag een streekbezoek aan de provincie Drenthe. Daar spreken ze met inwoners en organisaties over cultuurhistorisch erfgoed en de toekomst van de landbouw. En dan de resultaten van het PISA-onderzoek, die worden vandaag gepresenteerd. Het gaat om een groot internationaal onderzoek naar de leerprestaties van jongeren. 3 jaar geleden bleek daaruit dat Nederlandse kinderen steeds slechter lezen en schrijven. En dat terwijl het vandaag Wereldalfabetiseringsdag is. Bibliotheken in het hele land organiseren activiteiten om stil te staan bij de 250.000 mensen in ons land die niet kunnen lezen en schrijven. Techniek vandaag in handen van Jesse Borkens. Muziek uitgekozen door Jacobus den Herder. En de regie in handen van Marjelle van Kilstonk. Ja, Marjelle, we gaan het straks hebben over oude klimaatspeeches.
1: Ja, ja, ja.
0: Heb je er nog eentje op het netvlies?
1: Nou, ik heb wel die van Greta Thunberg.
0: En, ja, maar dat is niet zo heel oud
1: nog. Nee, en toen ik dus las in de voorbereiding van wat we zouden gaan doen, dat zelfs Nixon en wie hebben we, koning Beatrix, maar ook Margaret Thatcher, dat die gewaarschuwd hebben voor klimaatopwarming.
0: Al heel lang geleden.
1: Ja, dat is echt bijzonder.
0: We zijn Oost-Indisch doof. Ik denk dat dat het is. Welkom bij D2 van de ochtend.

Isaac Kane Mason speelde By the Still Waters, compositie van Amy Beach. En over Still Waters en Beach gesproken, ja, dan kom je toch al snel op dat klimaat uit. Want ook muzikaal wordt er al heel lang aandacht gevraagd voor klimaatverandering. In 2022 bijvoorbeeld schreef componiste Rachel Portman het werk Tipping Points. Muziek waarin enerzijds de aardse elementen worden gevierd en anderzijds is het vooral een waarschuwing dat we niet op deze manier kunnen omgaan met wat de aarde ons te bieden heeft. Zometeen praat ik daarover. Eerst die muziek van Rachel Portman.

0: Tipping Points. Het onderdeel water hoorde je. Muziek van Rachel Portman. Op viool was dat Niklas Liepe en WDR Funkhaus Orchester onder leiding van Irina Yashima. 16 minuten over 8 is het. Dit is de ochtend op NPO Klassiek. Bij klimaatspeeches denken we niet gelijk aan koningin Beatrix of aan de Britse oud-premier Margaret Thatcher. En toch waarschuwde Iron Lady Thatcher eind jaren 80 al in een speech voor het opwarmen van de aarde.
1: But the problem of global climate change is one that affects us all. The environmental challenge, which confronts the whole world, demands an equivalent response from the whole world. We can't just do nothing.
0: Volgens Thatcher zal de opwarming van de aarde elk land raken. En we kunnen niet niets doen, zegt ze. Daarvoor is er simpelweg geen tijd meer. Theatermaker Anouk Nijens die verzamelde meer van dit soort opvallende klimaatspeeches uit de afgelopen 50 jaar. Daar maakte ze een voorstelling over. En ze heeft de speeches nu ook gebundeld in het boek Beste Mensen. Goedemorgen, Anouk.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Thatcher waarschuwde in 1988 al voor de gevolgen van klimaatopwarming. Ja, wat dacht jij toen je dat ontdekte?
2: Nou, ik moest wel even knipperen met mijn ogen, omdat ik dacht... Hè, is dit de Iron Lady?
0: Ja.
2: Het is ook wel eens dat ik deze speech of die van Beatrix, koningin Beatrix, die er ook een hele mooie heeft gehouden, wel eens voorlees als ik ergens moet spreken. En dan lees ik een aantal zinnen voor en dan vraag ik aan de zaal, wie denken jullie dat dit gezegd heeft?
0: Ja.
2: En dan is het meestal Greta Thunberg of David Attenborough. Maar niemand heeft tot nu toe geraden dat het
0: dan
2: koningin Beatrix of ja. Margaret Thatcher was. Ja.
0: Precies. En toch, want we hebben het over decennia. We hebben het allemaal gehoord toen en we weten het niet. Of we willen het niet meer weten. Wat denk je dan?
2: Goh, ja, ik denk dat er ook... Dat er een sterke lobby ook wel zijn werk heeft gedaan. Dat wij vooral denken dat de klimaatbeweging uit geitenwolle sokkentypes bestaat. Mm. Uit linkse mensen. We zien dan toch bepaalde mensen voor ons. Waardoor eigenlijk die hele rechtsconservatieve geschiedenis... die zich toch heel erg met de klimaatcrisis verbonden heeft... eigenlijk een beetje buiten de geschiedenisboeken is gebleven. Of in ieder geval buiten ons collectief geheugen.
0: Geheugen, ja, ja.
2: Ja.
0: Nou, tegenwoordig heeft iedereen wel een mening over het klimaat. Dus niet alleen politici, ja. Ook acteurs. Arnold Schwarzenegger, no less. Leonardo Klopt. DiCaprio. Ja, is de boodschap eigenlijk veranderd in de afgelopen 50 jaar?
2: Nee, er is eigenlijk. Je ziet kleine veranderingen. Je ziet wel dat er in de jaren 70, als het eigenlijk begint, als het echt opkomt, zie je dat er best nog wel een soort can-do mentaliteit is. Dus dan zeggen mensen vooral: luister, we hebben een probleem. Dat gaan we oplossen. En dan zie je eigenlijk dat er allemaal mensen zich met dat probleem verbinden en het proberen op te lossen. Ook de industrie. Het is zelfs zo dat de industrie echt in het begin ook betrokken was. Mm-hmm. Bij de Club van Rome in 1972, dat waren industriëlen. Dit werd zelfs gesponsord door... Dat gaan we oplossen. En dan zie je eigenlijk dat er allemaal mensen zich met dat probleem verbinden... en het proberen op te lossen. Ook de industrie. Het is zelfs zo dat de industrie echt in het begin ook betrokken was... Mm-hmm. Bij de Club van Rome in 1972, dat waren industriëlen. Dit werd zelfs gesponsord door de Volkswagen Stichting.

0: woord van het is een technologisch probleem. Ga maar door met kopen en jullie hoeven niks te veranderen. Wij gaan het oplossen.
1: Ja.
0: En ja, ik denk dat dat ook een inschattingsfout is geweest. Omdat de klimaatcrisis is zeker ook een het gaat over moleculen en CO2. En we hebben heel veel technologische oplossingen nodig. Maar het is ook echt, het vraagt wel veel meer nog van ons. Dus ja. Het vraagt ook om een bepaalde cultuur los te laten. En dat zie ik wel in die speeches, je ziet verschillende soort, zou je kunnen zeggen, fases van een soort rouwproces.
1: Mm-hmm.
0: Dus je ziet ontkenning, je ziet wanhoop, woede, verdriet. Dat heb je ook allemaal eigenlijk, zie je ook bij rouwen.
1: Bij rouw,
0: en
1: ja.
0: Ik denk soms wel dat we iets te snel daaraan voorbij gaan, dat het best wel een grote vraag is om onze fossiele cultuur, om daar afscheid van te nemen. Dat heb ik zelf ook. Ik vind het zelf ook heel moeilijk. Mijn moeder was vroeger stewardess bij de KLM. En dan trok ik altijd die pakjes van haar aan. En dan deed ik net of ik de hele wereld overvloog.
1: Ach, leuk.
0: Ja. Daar heb ik hele goede herinneringen aan.
1: En
0: er zijn nog veel meer dingen die ik ook heel moeilijk vind. Dus het kost tijd. Maar wat ik wel heb gezien is dat we draaien dus eigenlijk wel in dezelfde rondjes. Er wordt hetzelfde gezegd, maar als het een soort room zou zijn waarin we draaien, heb ik wel het gevoel dat het uiteindelijk boter gaat worden.
1: Oh, dat zeg je mooi.
0: En dat we er toch, ja, toch uit kunnen gaan klimmen via die laag boter.
1: Of op zijn minst eruit glijden. Hè? Ja. Nou, ontzettend bedankt theatermaker en auteur Anouk Nuyens. Je hebt dus dat boek geschreven, Beste Mensen. De opvallendste klimaatspeeches van de afgelopen 50 jaar is vanaf vandaag te koop. En verder gaat Anouk deze maand weer het land in met haar gelijknamige theatervoorstelling. En wie weet steken we daar met z'n allen iets van op.

0: werkelijk schitterend. Echt heel erg mooi. Uit Dixit Dominus van Georg Friedrich Händel. Je hoorde twee sopranen, Angela Kazimierczuk en Catherine Fugue. En je hoorde ook nog de Monteverdi Choir en English Baroque Soloists onder leiding van good old John Elliott Gardner. Cryptogram, dat gaat maar door en het gaat maar door. Hebben we nog een... jij wilde daar iets over... Nee, dat doe je pas straks, hè? Dat doe je pas straks.
1: Nou, er komen leuke inzendingen. Laat ik even een cliffhanger.
0: Precies.
1: We hebben een leuke op het oog.
0: Ja,
1: laten ons graag overtuigen door iemand anders die nog instuurt.
0: Zo is dat. Maar dan moet je wel heel erg je best doen. En je hebt daar nog een kwartiertje de tijd voor. Stuur je antwoord in op de vraag: bespeelde een snaarinstrument in de regio? Zet hem op.

0: Ja, hier, oh sorry, ik was een beetje heel erg wils aan het doen. Omdat ik hier de hele dag op kan drijven. Ik vind het echt zulke geweldige muziek van Louis Farranque. De derde symfonie hoorde je daaruit. Het scherzo, vivace. Phil Zuid deed het, onder leiding van Duncan Ward. Het is bijna 3:58. Tijd voor het nieuwsoverzicht van dit tijdstip. Het staat al de hele ochtend vast op de A28 en omliggende provinciale wegen rond Nijkerk. Gisteren werd daar de Hardenbergerbrug in beide richtingen afgesloten, omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. En dat is een zware slag voor de transportsector, zegt Jan Boeven, algemeen directeur van Transport en Logistiek Nederland, tegen BNR Nieuwsradio.
1: Vorige week leek het zo te zijn alsof wij blij moesten zijn omdat er extra geld naar infra zou gaan. Maar ja, dat is ook niet meer dan als een druppel op een gloeiende plaat. Er moet echt serieus geld naar infra toe. Want anders dan draait de economie van dit land echt de soep in.
0: Ja, infra is natuurlijk de afkorting van infrastructuur. De economische schade van de afsluiting van de Hardenbergbrug kan volgens de transportsector oplopen tot meer dan 1 miljoen euro per dag. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag ingediend. De procureur-generaal is verwikkeld in een corruptiezaak. Corruptie blijft een groot probleem in Oekraïne. De afgelopen maanden werden meerdere hoge functionarissen ontslagen, onder wie de stafchef van Zelensky en de minister van Transport en Energie. Ouders die het vermoeden hebben dat hun kinderen betrokken zijn bij criminele activiteiten, die kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciaal platform. Volgens een medewerker van dat platform gaat het soms om een gevoel, maar er zijn vaak ook duidelijke signalen.
2: Maar we zien ook echt wel dat ze bijvoorbeeld drugs vinden in de stokkela van hun zoon, of dat ze weten dat hun kind bijvoorbeeld hun geld pas heeft uitgeleend, en dat er mensen aan de deur staan, of dat een kind onder druk wordt gezet. Dus het gaat echt van het onderbuikgevoel tot aan situaties waarin echt al serieus iets aan de hand is.
0: Het meldpunt heet Keerpunt en ouders die zich zorgen maken kunnen er anoniem terecht. Hoog bezoek in Drenthe vandaag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken het plaatsje Zijen. Ze gaan onder andere langs bij de Drentse jeugdwerkplaats, waar ze een deel van een toneelstuk bekijken. Er is geen tijd voor het hele stuk, vertelt de regisseur van RTV Drenthe.
3: 7 minuten. Ja, dus de uitleg van wat er voor die 7 minuten zal langer zijn dan die 7 minuten. Nee, het is een hele mooie eer dat we dit mogen doen. We zetten onszelf als gezelschap natuurlijk ook mooi neer. Maar er komt ook een hoop bij kijken. Het is een half uur bezoek, maar het is een hele hoop voorbereiding.
0: De koning en koningin die praten verder met inwoners en ondernemers over hun inzet om Zijen leefbaar en aantrekkelijk te houden. Dit nieuwsoverzicht werd geschreven door Jaap Frieso. Hij staat hier nu met weer en verkeer.
4: Ja, het is vandaag een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Dat zal je wel gemerkt hebben. In het grootste deel van het land wordt het niet warmer dan 17 graden. En aan het eind van de middag kan het dan ook nog eens gaan regenen. De ochtendspits, een gemiddeld drukke ochtendspits met 434 kilometer files. Op de A2 staan een paar grote files door spoedreparaties en ongelukken. En hou natuurlijk de situatie op de A28 rond Nijkerk in de gaten. Maar daar is nog steeds heel druk.
5: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Ja, het is een beetje sleets, maar geen dag zonder Bach. Dit was deel 1 van het Brandenburgsconcert nummer 3. Je hoorde Isabel Faust op viool en Antoine Tamesti op altviool. Samen met Academie für Alte Musik Berlin. Draai maar een volgend plaatje, Jesse.

0: Uit Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel hoorde je Rigaudon, Thomas Beyer op piano. Marielle, je hebt een tip voor ons. Het is de tijd van de dag daarvoor.
1: Ja, al dit. Eerst nog even een klein dingetje. Die Rigaudon hebben we natuurlijk niet voor niks erin gezet.
0: Nee.
1: Want deze week in de podcast Al dit wil meer klassiek, waarin jij met al onze muzieksamenstellers praten over muziek, hebben we Le Tombeau de Couperin.
0: Dat is ook zo. Ik dacht in alle bescheidenheid
1: ja,
0: zeg ik niks.
1: Maar kijk, degene die vooral een pluim hierin verdient is
0: Karel.
1: Karel den Hertog. Ja. Die vertelt echt geweldig over dit heel erg mooie stuk. En ook ontroerend, omdat het gaat over de Eerste Wereldoorlog.
0: Precies.
1: Dus dat wou ik nog even gezegd hebben.
0: Luister deze
1: allen. Ja. Hey, maar mijn tip gaat over een ander programma wat wij hebben. Tussen Hemel en Aarde met Wilfred Kemp.
0: Zondag, Eén
1: keer, ja, precies. Eén keer in het jaar dalen wij af naar het zuiden, naar Maastricht. En maken wij een live uitzending in Maastricht op het festival Musica Sacra.
0: Nice.
1: En dat gaat dit jaar weer plaatsvinden op 20 september. En luisteraars die dat leuk vinden, die kunnen daarbij zijn. Het is een gratis ontbijt wat je krijgt. Je krijgt live muziek van een hele prachtige Iraanse zangeres.
0: Oh, wat leuk.
1: En van Psalentes, een ontzettend mooi oude muziekensemble. Mm-hmm. Dus als je erbij wilt zijn, laat even een berichtje achter. Mail even naar deochtend@kro-ncrv.nl. Doe maar even naar ons eigen mailadres. En dan hebben we nog een paar plekken voor een gratis ontbijtje en een prachtige uitzending.
0: Lijkt me verrukkelijk.
1: 20 september, 9 tot 11 in Maastricht. En wat je daar gaat horen is Hildegard van Bingen.

0: Je hoorde Alma Remtoris Mater uit Antifoon van Hildegard von Bingen. In de uitvoering van Thomas Beyer. En dit en andere zaken kun je dus horen op Musica Sacra. 20 september in Maastricht. En je kunt dus kaarten winnen als je een mailtje stuurt naar de redactie. Daar krijg je ontbijt en prachtige muziek voor. Is dat niet leuk? Ik zou het ook wel weten, 20 september. Maar dan moet ik werken. We gaan het cryptogram oplossen. Marielle, we hebben ons wel vermaakt met de oplossing van
1: mooie oplossingen waren er. We hebben er eentje gekozen. En dit is een mailtje van Onno Huiberts. Hij schrijft: de oplossing van het cryptogram van vandaag moet zijn streek.
0: Juist.
1: Strijken is behalve een huishoudelijke verschrikking, vind ik ook, ook het bespelen van een snaarinstrument in de verleden tijd. En dat is streken.
0: Ja.
1: En dat vindt de enkelvoud van streken is streek. En dat was de oplossing.
0: Precies. Vind ik dan zo sneu voor Francis. Want die zegt, is het een streek in België bijvoorbeeld Lier? Nee, Francis. Streek was genoeg geweest.
1: Oh, ja. Dat is ook wel heel knap.
0: Nou, vind ik ook.
1: Hij gaat naar Onno T.H. Huiberts.
0: Ja, en die krijgen dus dat mooie boek over het leven van Richard Wagner. Veel plezier daarmee. Ik ben compleet kwijt wat we nu gingen doen, Marjan.
1: We gaan even Scarlatti luisteren.
0: Nou, dat lijkt me heel erg belangrijk.

0: Ja, de lichte, soepele vingers van Javier Perianes op piano. In een sonate voor toetsinstrument van Domenico Scarlatti. 9:06 is het inmiddels al. Naast mij staat Ab Nieuwdorp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, altijd.
0: Ik ben altijd zo benieuwd hoe jij jouw programma samenstelt. Wat voor hoogtepunt kies je uit op zo'n dag?
1: Nou, vandaag heb ik gekozen voor de geboortedag van Antonín Dvořák. Dat was ook een trainspotter. Dat is ook wel mooi op de dag voor de OV-staking.
0: Ja.
1: Dus gaan we nog even genieten van treinen met Dvořák zometeen.
0: Schitterend. Gisteravond nog in het Concertgebouw. Ook dat was heel erg prachtig.
1: Was je bij? Ja.
0: Ja. Dank je, Ab. Veel plezier zo meteen met de klassieken als je luistert. En namens Jacobus, Marielle, Jaap, Martine en Jesse wens ik je een fijne rest van de dag toe. Morgen zit Hans hier, als het goed is, hè?
2: Zeker.
0: Want ik kom niet morgen.
2: Nee, jij gaat slapen.
0: Ik ga slapen en volgende week mag ik weer. Daar verheug ik me nu al op. Tot dan. We gaan eruit met Nina Rotte en Amarcord. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Komende donderdag komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meester-improvisator Sietse de Vries.
1: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik tenminste, want Sietse improviseert alsof het gedrukt staat. Fuga's op Hollandse kinderliedjes, geen probleem. Barokke variaties op een moderne melodie, klaar terwijl u wacht. Wij van Maatwerk gaan bij hem langs. Wij regelen de microfoons, Sietse improviseert de rest. En ja, verzoekjes zijn welkom. Dat is pas Maatwerk.
0: Luister donderdag van 2 tot 5 naar Maatwerk, hier op NPO Klassiek.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink. Zo vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
3: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
2: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
1: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Adolf Hitler werd getoond. De grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen. Vanmorgen al regen, in de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het voor de buien uit nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe? Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of her symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Dinsdag Dvorak, dat allitereert al behoorlijk lekker. En vandaag mag het ook, want Antonín Dvorak werd precies op deze datum geboren, op 8 september 1841. En ik begin deze klassieke met even als een feestelijke walsen, en dat allemaal dus op zijn 185ste geboortedag.

hoorde het Praags Philharmonisch Orkest onder leiding van Jakub Ruza in deze wals van Antonín Dvořák op zijn geboortedag, begin van deze klassieke, met natuurlijk ook verderop meer Dvořák. Maar nu een andere Tsjech. Dan zetten we even de klok ruim een eeuw terug, want dan hebben we het over Josef Myslivertsek, geboren in het jaar 1737 in Praag, tijdgenoot van Mozart. Hij trok naar Italië en werd daar zo beroemd dat men hem eenvoudig Il Boemo noemde, de Bohemer. Zijn achternaam was voor Italianen kennelijk een brug te ver. Myslivertsek groeide uit tot een van de meest gevraagde operacomponisten van zijn tijd en werd bovendien een belangrijke muzikale mentor voor de jonge Mozart. Van deze Josef Myslivertsek nu het eerste deel uit zijn fluitconcert in D.

fluitiste Ana de la Vega en het English Chamber Orchestra onder leiding van Stephanie Gonlay. In het eerste deel uit het fluitconcert in D van Jozef Mszlifacek.

ook bekend in de versie voor twee violen, maar dit was de versie voor twee klavieren en orkest. Muziek van Johann Sebastian Bach, langzame deel uit dat dubbelconcert door David Frey, piano, en Audrey Vigouret, ook piano. Bij het Orchestre National du Capitole de Toulouse, onder leiding van een van de solisten, onder leiding van David Frey. Daarvoor het ensemble Orchestra de Paris, onder leiding van Philippe Herwegen, Leo van Doesenaar op het orgel in Verleih uns Frieden gnädiglich van Felix Mendelssohn. Ja, bijna tijd voor onze vaste rubriek De Kettingreactie. Maar voor die tune van die rubriek gaat klinken, iets wat er heel erg op lijkt van Claude Debussy.

dans van Claude Debussy, oftewel de Tarantelle, Styrienne Tarantelle, dan weer Italiaanse roots, wortels. En Styrienne komt van Stiermarken, dat deel uit Oostenrijk, in ieder geval. En je kent het waarschijnlijk ook van de nu volgende rubriek, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. Nee, je app hapert niet, we herhalen dit werk niet, maar het klinkt gewoon opnieuw, een flartje daarvan.

0: kettingreactie.
1: Ja, met aan het begin dus van die herkenningstune, de herkenningsmuziek van deze rubriek. Dat stukje Debussy. En daarna ging het al snel over aan muziek, in muziek van Grieg enzovoorts. Ja, je hoorde wat het is, die kettingreactie. Muziek op muziek, associatief volgend. En daar kan je dus ook aan meedoen, beste luisteraar. En dat wordt veel gedaan. Zometeen de nieuwe schakel aan de ketting. Maar eerst even terug naar wat er gisteren klonk. Tomorrow shall be my dancing day.

Choir of King's College Cambridge. Volgens mij live opgenomen daar in die prachtige kapel. Dat was gisteren. Tomorrow shall be my dancing day. Leuk. Yesterday, tomorrow enzovoort. En de nieuwe schakel die is aangedragen door Marieke van Dongen uit Amersfoort. Ze schrijft na Tomorrow shall be my dancing day dacht ik dansen. Ja, graag. Maar nu even zonder koor en zonder ingetogenheid. De afgelopen schakels waren prachtig. Maar ik heb zin om de ketting eens flink te laten rammelen. Dus mijn voorstel is de sabeldans van Aram Khachaturian. Niet verfijnd, niet beschaafd, gewoon gaan. Toen mijn kinderen klein waren, zetten we de muziek thuis soms keihard aan en dan werd de woonkamer één grote dansvloer. Stoelen aan de kant, op sokken over het parket en met z'n allen compleet ongegeneerd meebeuken. Een soort klassiek headbangen. Mijn kinderen zijn inmiddels volwassen, maar bij de eerste maten sta ik in gedachten meteen weer met ze in die woonkamer te headbangen.

Nou, hier in de studio ook compleet, het hele team, de haren los. Ja, het kammetje moet er even doorheen. We gingen ook even helemaal los op de sabeldans uit het ballet Gayane van Aram Khachaturian. Royal National Scottish Orchestra onder leiding van Neeme Järvi speelde het. En het was dus de muziek in de kettingreactie voor vandaag. Wat mag hier morgen op volgen? We zijn heel benieuwd naar jouw associaties en suggesties. Laat het ons weten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: piepjes van de Morsecode. Ja, en Lore Pipper via de NPO Luister-app die schrijft... leuk dat je meteen de serie Inspector Morse voor je ziet als deze muziek begint. Jawel, je rijdt in die prachtige, wat is het, de kleur maroon, rode Jaguar... met John Thode, de acteur die Inspector Morse speelde door die prachtige stad Oxford. Bergton Feelong, de componist, die stond ook voor het Royal Philharmonic Orchestra... in main theme uit Inspector Morse, de serie. Daarvoor dus die muziek in de kettingreactie... waar ook nog even op gereageerd werd door Ellen. Ze schrijft, goedemorgen, ik dans meestal op Tante Rita met de kleinkinderen... maar deze sabeldans is veel beter. Nou, leuk om te horen. En natuurlijk ook van harte welkom om te reageren. Wat moet er morgen volgen op de sabeldans in de kettingreactie?
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Violiste Lisa Jacobs en haar ensemble The String Soloists in het eerste deel uit het Vioolconcert Opus 3, nummer 1 van Pietro Locatelli. En nu de mooie stem van Nuria Rial in een concertaria van Joseph Haydn. Sono Alcina e sono ancora.

Ariel en het L'Orfeo Barokorkest onder leiding van Michi Geig in Sonatina is Sonancora uit het werk van Joseph Haydn. Zometeen meer klassieken van Avro Tros hier op NPO Klassiek, met natuurlijk meer muziek van de jarige Antonin Dvorak. En ook als we het hebben over een jarige TV-serie die zich afspeelt buiten onze dampkring. Bestaat 60 jaar vandaag. En even kijken. Beam Me Up, Scotty, is een van de citaten uit die serie. Als je een idee hebt, je mag gerust even appen via de NPO Luister-app. Welke serie dat is? Beam Me Up, Scotty. En Klingons komen er ook in voor. Enfin, dit is trouwens muziek van Jean Sibelius. En die wordt nu uitgevoerd, het à la Marcia uit zijn Karelia-suite, door het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Marie Janssens. Nu nog op aarde, zometeen het heelal in met die volgende muziek. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, en waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
5: Ja.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Bam, ba, ba, da, ba.
10: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
7: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De leesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen en inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. De organisaties die zich inzetten voor lezen die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. Ze waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen gedood en 10 mensen gewond geraakt. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. Zo raakten volgens de autoriteiten in de stad Saratov een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet van uit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. Na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. En de Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer nog, in het noordwesten al regen en de rest nog droog met soms wat zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. In het westen wordt het een graad of 18 tot lokaal nog 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
7: Ja.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Mijn naam is Nino Guetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Dat was hem inderdaad. Muziek uit de serie Star Trek. London Symphony Orchestra, onder leiding van de componist Jerry Goldsmith. En via de NPO Luister-app hadden heel wat luisteraars hem meteen te pakken. Jacqueline schreef erbij: To boldly go where no man has gone before. Een van die quotes, een van die citaten die bij deze serie horen. En ook Rutger zat onmiddellijk in de juiste baan om de aarde. Vandaag is het namelijk precies 60 jaar geleden dat Gene Roddenberry's Star Trek voor het eerst op televisie verscheen. 8 september 1966 met Captain Kirk, Leonard Nimoy, Mr. Spock, de Vulcangroet. Met dan je vingers moet je dan op een goede gespreide afstand zo. Live long and prosper, volgens mij is dat. Ik doe hem even voor de camera in de studio voor. Live long and prosper. En natuurlijk de onverwoestbare Beam Me Up, Scotty. Ja. Goed, dat was Star Trek van de verre toekomst. Nu naar een heel ander soort sterrenhemel. 8 september 1949 namelijk, precies 77 jaar geleden. Toen stierf Richard Strauss in zijn huis in Garmisch. Een jaar eerder had hij de liederen geschreven die wij nu kennen als de Violetste Lieder. Muziek waarin hij als oude man nog even één keer alles laat uitwaaieren. Stem, orkest, herinnering en afscheid. In Beim Schlafen gehen, op een tekst van Hermann Hesse, legt iemand het werk van de dag neer en verlangt de ziel ernaar zich vrij te maken en op te stijgen in de nacht. En dan komt er ook nog die wonderlijk mooie vioolsolo, alsof de zwaartekracht even wordt opgeheven. We horen Jesse Norman.

I'm Slaven Gain, een van de vier laatste lieden van Richard Strauss, op zijn sterfdag. Gezongen, natuurlijk zou ik bijna zeggen, door Jesse Norman en het Gewandhausorchester Leipzig daarbij, onder leiding van Kurt Mazur, die iconische opname.

Een tijd geleden mee aan Dutch Classical Talent. Wonnen het volgens mij ook, jawel. Joris van den Berg, cello en Martijn Willers, piano. En hier waren ze te horen in het scherzo uit de sonatine. Oorspronkelijk voor viool en piano, maar hier dus voor cello en piano. Van Antonín Dvořák. Ja, en vandaag vieren we Antonín Dvořáks geboortedag. Geboren 8 september 1841. Componist met een groot hart voor melodie, natuur, duiven hield hij van en locomotieven. Treinen fascineerden hem mateloos. Hij noteerde dienstregelingen, kende typen locomotieven uit zijn hoofd en ging in Praag en later ook in New York, waar hij ging werken, graag kijken wat er binnenreed en vertrok met grote stoomwolken. En eigenlijk hoor je in zijn muziek ook vaak zo'n gevoel van beweging en landschap. Van onderweg zijn. In het langzame deel van zijn pianoconcert wordt dat. Treinen fascineerden hem mateloos. Hij noteerde dienstregelingen, kende typen locomotieven uit zijn hoofd en ging in Praag en later ook in New York, waar hij ging werken, graag kijken wat er binnenreed en vertrok met grote stoomwolken. En eigenlijk hoor je in zijn muziek ook vaak zo'n gevoel van beweging en landschap, van onderweg zijn. In het langzame deel van zijn pianoconcert wordt dat heel verstild. De piano zingt meer dan dat.

0: pianist Stephen Huff en het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons. In het langzame deel uit een van de drie soloconcerten die Antonín Dvořák componeerde. Bekendste is geworden zijn celloconcert. Hij heeft ook nog een vioolconcert geschreven en dus ook een pianoconcert.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Je hoort het eerste deel uit de eerste orkestserenade van Johannes Brahms, gespeeld door het Gewandhausorchester uit Leipzig. En dat stond onder leiding van Ricardo Chahi.

juriste Born Sorry Kim in de Bamberger Symfonica, onder leiding van Jacob Rosa in de Gartenszene. Aard de suite Much Ado About Nothing van Erich Wolfgang Korngold. Dromerige muziek. En het mooie is, komende zaterdag 12 september in de matinée. In de matinée komende zaterdag van 1 tot 5. Allemaal live in de NTR Zaterdag matinée te horen. Ook hier op NPO Klassiek vanuit het Concertgebouw Amsterdam. Korngolds opera Die Tote Stad. Met daarin onder andere Marietta's lied. Zoveel mooie klanken. Mooi verhaal ook over een verloren liefde. En het terug willen beleven van die verloren liefde. Als je een dubbelganger van je verloren geliefde ontmoet. Allemaal in die opera, uitgevoerd door solisten. Groot Omroepkoor, Nationaal Kinderkoor en ons eigen Radio Philharmonisch Orkest. Komende zaterdag dus. Allemaal te horen ook op NPO Klassiek vanaf 1 uur. En nog even melden, voor die Gartenszene, voordat we in die tuin rondliepen, blonk en klonk er ook de fuchsia. Die stond waarschijnlijk ook in de tuin. Muziek van Erno von Dohnányi. Pianist was dat, Steven Haff.

Ring en de Rijn, zou je misschien ook meteen aan Waarde denken. Rheingold en Ring des Nibelungen. Maar dit was Rheinlegendchen, ook over een ringetje, maar dan een kleiner ringetje. Aard des Knaben Wunderhorn, muziek van Gustav Mahler en gezongen door Thomas Hampson en de Wiener Virtuosen. We blijven nog even aan de rivier de Rijn vertoeven dankzij Robert Schumann. Deel uit zijn Rheinische Sinfonie, gespeeld door het Kamerorkest van Europa onder leiding van Yannick Neerzet-Séguin. En op de stroom en de golven van de Rijn gaan we richting het volgende uur van deze klassieke van Avro Tros op NPO Klassiek, met onder andere een bezoek aan het album van de week.

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je donderdagavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Donderdag vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: Is Nederland voorbereid op een oorlog? Ik, Petra Grijze, onderzoek hoe je je kunt wapenen tegen desinformatie. Ik ga naar Zweden, waar mensen zich heel anders voorbereiden op een conflict dan hier. En ontdek in Gent waarom mensen immorele bevelen opvolgen. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus 40%. En vooral VMBO-scholieren en jongens lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en ook de streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kader die was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden 1 jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. Die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten kan het tot de avond zo goed als droog blijven. Het is 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. Tros.

einde ook een beetje met die fluiten als een soort van Valerius gedenkklank einde. Maar het was muziek van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door de Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner. Ich freue mich in dir, uit de gelijknamige kantate. En dat doe ik ook zeker in jou, beste luisteraar. Welkom weer voor een nieuw uur klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Met zometeen onder andere muziek van Ludwig van Beethoven. Maar eerst een bezoek, zoals beloofd, aan het album van de week van NPO Klassiek. Daarop samenwerking tussen twee fantastische spelers. Een jonge en een gepokt en gemazelde speler op het gebied van de oude muziek. Ik heb het over de jonge sterviolist Théotime Langlois de Zwarte. En daarbij de eminence grise achter het klaversymbool William Christie, ook bekend van Les Arts Florissants. We horen hen samen in muziek van Jean-Philippe Rameau.

Les Tendres Plaintes uit Livre de Clavecin, boek 2. Muziek uit 1724 van Jean-Philippe Rameau en uitgevoerd door Theotime Langlois de Zwarte en William Christie. Allemaal te vinden op het NPO Klassiek album van de week. Van harte aanbevolen. En van de barok van Jean-Philippe Rameau gaan we nu naar de Renaissance met Josquin des Prez.

populair soldatenliedje ten tijde van Josquin des Prez. En komt ook voor in de serie Wolf Hall, naar de boeken van Hilary Mantel. Wordt gezongen door Thomas Cromwell. Scaramella va alla guerra door Capella de Ministres, onder leiding van Carnes Magraner. En dan gaan we weer een sprong in de tijd maken. Ja, dat kan zo makkelijk in de klassieke muziek van de Renaissance naar de romantiek. Dat wil zeggen de eerste stappen in de romantiek, die tijdsperiode na de klassieke tijd. Beethoven. En dan gaan we luisteren naar de 8e symfonie van Ludwig van Beethoven. Misschien wel zijn meest onderschatte symfonie. Compact, geestig en voortdurend bezig. Verwachtingen net even verkeerd af te laten lopen. Pavo Järvi en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen die maakten er een opname van die destijds bijzonder veel lof kreeg. Juist omdat alles zo helder en zo bewegelijk klinkt. Relatief klein orkest, scherpe articulatie, weinig zwaar romantisch gewicht. En ineens zou je kunnen horen hoeveel humor, ritme en kleine verrassingen Beethoven in deze partituur heeft verstopt. Critici prezen vooral de transparantie, de precisie en de vaart. Alsof de muziek na 200 jaar een laag vernis kwijt is geraakt. En tegelijkertijd blijft er genoeg glans en kracht over om het nergens academisch en te cerebraal te laten klinken. Beethoven op lichte voeten, maar toch nog wel met scherpe tandjes. De 8e, Pavo Järvi en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

0: de voorlaatste symfonie van Ludwig van Beethoven, zijn achtste, gespeeld door de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Paavo Järvi.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: pianiste Ashley Was. En Born with Symphony Orchestra aan de van James Judd in Morning Song van Arnold Becks. Het is nog steeds ochtend met als titel Maytime in Sussex. Ja, en straks hebben we nog een Maypole dance. Dus we gaan even terug naar mei, terwijl we al volop in september zitten. En dat doen we ook deze septembermiddag. met Karin Lacour zometeen. Toch, Karin?
1: Naar mij,
0: ja,
1: even denken.
0: Met jou.
1: Nou, met mij.
0: Met jij. Jou.
1: Ja, mezelf. U. Ja, zeker. Gij. Dat is waar. En niet echt mij, maar wel dacht ik als mensen dus toch een beetje liefdesverdriet hebben over dat die zomer... Ja, kijk, je moet ook weer het niet te groot maken. Hè? Je bent nog zonder jas buiten en al dat soort dingen. Maar toch een beetje liefdesverdriet over het einde van de zomer. Dus vandaar dit. Liebesluit.
0: Mooi hoor.
1: Denk jij dat jij Janine Jansen zou... herkennen?
0: Blind herkennen?
1: Ja, blind herkennen.
0: Aan haar vioolspel?
1: Ja.
0: Moeten we eens een keer doen. Ik weet het niet.
1: Ik heb namelijk het gevoel dat ik dat zou kunnen, maar dat is waarschijnlijk onmogelijk.
0: Gaan we dat gewoon een keer doen?
1: Zo extreem goed. Dus, nou ja.
0: Niet de cola-test, maar dan de Janine Jansen herkentest.
1: Ja, grote Janine Jansen-test.
0: Blind.
1: Dubbel blind.
0: Arthur Woods. Van het goede hout, uit het goede hout gesneden Arthur Wood, je hoort het. En uit datzelfde hout sneed men ook een meipool. Hoe zeggen we dat? Meiboom.
1: Is het meiboom?
0: Meiboom, eromheen dansen.
1: Ja.
0: En dat was ook de tune van The Arches. Loopt nog steeds op BBC. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo, met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Zaterdag vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Pam pa parappa. Pam pa parappa.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
5: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
7: Mijn naam is Nino Guetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had en niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden die zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie. Na aanleiding daarvan is besloten de school zeker één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. De school zegt niet wat er aan de hand is waardoor het onveilig zou zijn. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders en het Franse ministerie van Cultuur heeft 33 musea aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Het weer nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
2: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het is september 8 en voor degenen met zomerliefdesverdriet speelt Janine Jansen Liebeslied. De Muziekfabriek met Karine Lacour.

Janine Jansen op haar viool en Antonio Pappano op piano. Liebeslied van Fritz Kreisler. Ja, de zomer voelt misschien als voorbij. Het kan even treuren zijn, maar troost je. Behalve met dit Liebeslied met de overlevering. Septemberregen, nooit komt die ongelegen. Het is de Muziekfabriek. Welkom, wat fijn dat je erbij bent. Maak maar open die broodtrommel. We lunchen op klassiek met zo niet één, maar 2 barokgitaren, muziek uit Legends of the Fall, de film, en de vraag van mij aan jou: wat maakt je middag beter? Iets kleins maar fijns, want daarnaar zoeken, daar gericht naar kijken alleen al maakt bewezen gelukkiger. Stuur het naar deze studio waar je op doorsuddert, waar je je op verheugt. Wat maakt je blij? Zeg het met de NPO Luister-app.

0: Alison Balsam speelde met het Scottish Ensemble Antonio Vivaldi, concert voor viool en strijkorkest in A klein.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Laatst roffelde ik een stationstrap af naar beneden en één voet haakt achter mijn andere broekspijp. Ik kan me nog net vastgrijpen aan de leuning. En eerst dacht ik, jeetje, ik ben gewoon helemaal ontwend om lange broeken te dragen door de zomer. Maar toen realiseerde ik me, het is de wijdte en de lengte van de pijpen die zorgden voor deze bijna val. Dus nu til ik, als ik de trap afga en ook op trouwens, mijn pijpen op als een soort rok. En vanochtend lees ik op de website van het Instituut voor de Nederlandse Taal het woord van de week, struikelbroek. Gebruikt voor de lange pijpen die nu vooral voor vrouwen in de mode zijn en waardoor er op sociale media veel video's worden gedeeld van valpartijen door die broeken, door die struikelbroeken. Nou, mijn tip is dus til je pijpen op en altijd in de buurt van de leuning blijven, zodat je je val kan navertellen. Hier is muziek uit de film Legends of the Fall.

violiste Angèle Dubos met haar ensemble La Pietà. Ze speelde muziek uit de film Legends of the Fall, muziek door James Horner geschreven. En ja, die film uit 1994 heb ik denk ik wel 6 keer gezien met Brad Pitt. Met veel uitgestrekte wildernis, vlakten, liefde, drama. Die zou ik wel weer eens in de bios willen kijken.

0: Het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia speelde samen met Le Frivolité Parisienne. Geweldig. En Alexandre Tarot op piano. Het thema uit Borsalino, muziek van Claude Bolling. En daarvoor het Quartetto David met deel 3 uit strijkkwartet nummer 2 van Luigi Cherubini.
1: Mooi moment.
0: Zeg het maar. Waar word je happy van vandaag? Waar sudder je op door? Ik draai graag muziek bij jou. Mooi moment. Dus zeg het met de NPO Luister-app. Marion schrijft: Karin, we zijn zo blij met de renovatie van ons huisje. Een nieuw dak, alles geïsoleerd. Een nieuwe keuken, toilet en mengkraan en dubbele beglazing. We zijn klaar voor de winter. Heerlijk. Henk en Klaaske schrijven: dag. Wij gaan vanmiddag, net als om de 14 dagen, weer naar de seniorenbioscoop in Assen. We doen dit al jaren met 3 buurvrouwen uit ons appartement. Deze middagen zijn voor ons en voor heel veel mensen uit de regio Assen echt een uitje. Het ontmoeten van bekenden, de koffie met cake in de pauze, het is een aanrader. De afstand van huis naar de bioscoop doen wij wandelend. Goed voor de dagelijkse beweging. Nou, ongelooflijk veel plezier. En luisteraar Maarten, die sprak het in.
2: Mij maakt het blij dat mijn ouders vandaag wel liefst 59 jaar zijn getrouwd. Heb je daar niet een leuk feestelijk walsje voor? Hoezee!
0: Oh, gefeliciteerd. Ja, en producer Julia en ik dachten toch meer aan deze romantische, lichte muziek van Debussy. Ook vrolijk, maar dan heel liefdevol.

0: liefdevolle, romantische, maar ook zeker overwinningsmuziek voor de ouders van luisteraar Maarten. Dank voor je bericht. Een hele mooie feestdag gewenst voor jouw 59 jaar getrouwde ouders. Orchestre National de Pays de la Loire hoorde je met de petite suite van Claude Debussy. En ik lees hier nog in de NPO Luisterapp. Ik had het in het begin van dit programma over de zomer die misschien op zijn einde loopt. Sommige mensen dat jammer vinden. Lennart die appt: ik ben juist dolblij dat het regenseizoen zo langzaamaan weer aanbreekt. Ik houd van de zomer, maar om alles zo kurkdroog en dor te zien gaat me wel aan het hart. Helemaal eens, Lennart.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour. Op NPO Klassiek.

niet één, maar twee barokgitaren, Bor Zulian en Simone Fallerotonda. Ze speelden een dans van Francesco Corbetta. En daarvoor hoorde je La Tempête, dat ensemble dat ook nog heel erg goed op het Festival Oude Klassiek speelde. Met Strela Dodia van Alfonso El Sabio. Ja, elke week in Jets Vrijdagshow, in principe, hè, in de zomer even stop, vrij spel. Die rubriek waarbij Jet muzici uitdacht om een klassiek stuk op een andere manier uit te voeren. Eigen manier te vinden. En afgelopen vrijdag is het seizoen weer geopend. Met niemand minder dan Dutch Classical Talent finalist, pianist Gianmarco Monetti. En hij koos voor vrijspel een stuk van Italiaanse componist. Hij brengt altijd graag iets van zijn Italiaanse roots in zijn concerten. En hij keek naar die klassieke top 400 lijst en zag direct dat bekende duet uit Pergolesi's Stabat Mater, waar hij als kind veel naar heeft geluisterd. Van die hit maakte hij een eigen versie à la Franz Liszt. Hier is Gianmarco Monetti.

Gianmarco Monetti met zijn Listiaanse vrijspel van het Stabat Mater van Pergolesi. Je kan eventjes kijken naar zijn uitvoering. Er is ook een video van npoklassiek.nl/vrijspel.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, ligt niet ver van Aken. De politie hield een klopjacht op de 48-jarige klimaatactivist nadat hij in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid had opgeëist voor een aantal aanvallen. En de afgelopen week werden bij meerdere Duitse elektriciteitscentrales explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen in Duitsland. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overlegd met de politie en die zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28... Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil. Dat kwam door sluipverkeer. Peter van der Vorst vertrekt bij DPG Media. Hij werkte daar als directeur content, een functie die hij eerder 6 jaar had bij RTL Nederland. En dat bedrijf werd eind vorig jaar overgenomen door DPG. En daar ging van der Vorst zich richten op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en ook de streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat hij de afgelopen maanden heeft ontdekt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kader was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt er langzaam een groot regengebied over het land. Kan regenen of een beetje miezeren. In het oosten en het zuidoosten is het nog altijd tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het overdag een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
12: Met zo de symfonie over de stad Rome van Camille Saint-Saëns. Maar ja, het is nu nog 1 uur, dus tijd voor CPE Bach.
0: De muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Carol Philipp. Emmanuel Bach schreef deze symfonia voor orkest in S. Je hoort het eerste deel eruit door het Orchestre de Chambre de Lausanne. Het is je klassiek lunchprogramma, de muziekfabriek op deze prettig druilerige dinsdag. Ongehoorde klankverkenningen en radicale uitvindingen in geluid- en podiumkunsten. En niets minder dan dat tijdens het Gaudeamus Festival dat morgen zal losbarsten. En waar dat festival ook over gaat, althans de openingsspeech ervan, aandachtsverlies. Zometeen meer daarover na dit strijkkwartet van componist, violist, schermkampioen en kolonel in het Franse leger, Joseph Bologne de Saint-Georges.

0: Theo Team Langlois, de zwarte op viool met zijn muzikale vrienden, het strijkkwartet van Joseph Bologne de Saint-Georges. Nummer 1, deel 1 en deel 2 hoorde je.
1: Goed idee!
0: Morgen begint het Gaudeamus Festival. Festival voor ongehoorde klankverkenningen en radicale uitvindingen in geluid- en podiumkunsten staat te lezen op de website. En daarheen gaan is een goed idee, want ja, radicaal hedendaags klassiek, ik draai het niet vaak op de radio, maar om het live te horen, om het mee te maken, dat is echt een tip. Je moet je er wel aan overgeven en vervolgens gaan er tijdens zo'n concert allerhande luikjes open in je hoofd. En er is keuze zat, want Gaudeamus organiseert maar liefst 60 concerten, performances en installaties op 15 locaties verspreid over heel Utrecht, met daartussen 40 premières. En het festival wordt afgetrapt morgenavond door NPO Klassiek collega en componist der Nederlanden Camille Jansen. Die gaat een speech houden over hoe makers, muzikanten en publiek zich kunnen wapenen tegen aandachtsverlies. Tegen die steeds verder versnipperende spanningsboog waar wij met z'n allen last van hebben. En toen dacht ik aan een moeiteloos aandacht vasthoudend stuk. Geen enkel probleem om te blijven luisteren. Comfortabel. Ik denk eigenlijk voor bijna iedereen. Aissata Kennemeisen. Met een van Frans Liszt's Consolations.

Muziek die de aandacht vasthoudt. Voorspelbaar is het niet. Je wilt toch heel graag weten waar het heen gaat, wat er gaat komen, maar dan op een rustige manier. Aisata, Kenna Mason speelde Franz Liszt.

0: The Lake Isle, Ola Gjeilo, Tenebrae zong over een eiland in een meer met bijenkasten en een groentetuin.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.
0: Hoe klinkt de stad Rome als je er een muziekstuk van maakt? Die vraag kreeg de 21-jarige Camille Saint-Saëns toen hij meedeed aan een compositiewedstrijd. Het stuk moest geschreven worden in symfonievorm. 3 of 4 delen voor een groot orkest. Erg lang de tijd hadden de deelnemers niet. Saint-Saëns begon op 2 juni met schrijven en schreef de laatste noot van zijn Urbs Romana op 27 juli... En na afloop heeft hij weinig over dit werk gezegd, wat muziekanalisten ruim baan gaf. Sommigen zien het stuk als een weergave van de glorieuze tijd van het oude Rome, waarbij je dan in het derde deel, dat hoor je nu op de achtergrond, de val van Rome zou horen. In het tweede deel het vriendelijke Romeinse platteland. En waarbij je in het eerste deel de Romeinse beelden en monumenten voorbij hoort komen. Je hoort dat eerste en tweede deel nu gespeeld door het Orchestre Philharmonique Royale de Liège.

0: Jean-Jacques Cantereau dirigeerde het Orchestre Philharmonique Royale de Liège met Rome. Volgens Camille Saint-Saëns, 21 jaar oud was hij toen hij deze Urbs Roma symfonie schreef. Deel 1 en 2 hoorde je.
1: Hit van de week.
0: Ja, elke week in de Muziekfabriek een hit. Die kiezen wij geheel democratisch. En het kan dus hele oude muziek zijn, hele nieuwe, net uitgekomen of al een tijdje geleden uitgekomen. Dit is muziek die vorig jaar werd uitgebracht. Los Elementos, het ensemble, nam van José de Nebra, een Spaanse barokcomponist, zijn Venus y Adonis op. En daaruit komt deze hit-aria Cualquiera Mozzuela. Fandango, Zarambek, Castagnette. Samen dansen, zingen, klepperen.

Kira Mosuela. Welk meisje dan ook uit de Spaanse barokopera Venus y Adonis van José de Nebra. Je hoorde Paola Valentina Molinari zingen bij Los Elementos. En het is onze hit van de week, dus ja, morgen gewoon weer.

0: David Orlovsky. Sander Swiep.
1: Ja, kringelijk hoor.
0: Le Chat Noir was dat trouwens, voor alle duidelijkheid. En het David Orlovsky trio. Ongeluk, ja.
1: Zwarte kat.
0: Ben jij bijgelovig?
1: Nee. Nee, dat is heel erg. Soms betrap je jezelf van die dingetjes. Als ik nou een traptreden oversla, dan is het morgen mooi weer of zo. Gechargeerd.
0: Ja.
1: Gewoontes.
0: En... Ja, maar dat is ook, denk ik, gewoon heel menselijk en prettig. Niet op de lijntjes lopen.
1: Ja, maar waar komt het toch vandaan, denk je dan?
0: Het is bijgeloof. Gewoon het gevoel dat je toch enige invloed kan hebben of aflezen aan tekenen.
1: Ja, maar wij als nuchtere Hollanders, hè, onze Calvinistische inborst, dan zijn we
0: dat. Maar je hoeft het ook niet te vertellen, maar je doet het gewoon voor jezelf.
1: Ja, maar ik heb het al verteld. Ik kan het niet meer goed maken, Karin.
0: Als er nu een zonnestraal naar binnen valt, wordt dit een mooie herfst.
1: Ik zie nog niks.
0: Nee, ik zie ook nog niks.
1: Oh, dit gaat helemaal mis.
0: Jij bent
1: ik heb
0: wel
1: genoeg muziek om het goed te maken. Precies. Zoals Brahms, Wolf, Mozart, Mahler en meer. In maatwerk.
0: Nee, dat zijn echt ongelooflijk veel zonnestralen. Daar gaat de Dvorak nog eventjes flink een startje in maken. Dag.

NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee. Morgen om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ster. Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had en niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. En volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden die zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident afgelopen zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu nog altijd een klopjacht bezig op de daders. Het weer. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond dan regent het ook in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Op de kop af 185 jaar geleden werd hij geboren, Antonín Dvořák. Onze vleesgeworden stoplap, wiens werken dikwijls de programma's completeren. Maar serieus, wij houden van Dvořák.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Een van de Slavische dansen van Antonín Dvořák. En dat Dvořák van treinen hield, dat wist je waarschijnlijk al. Maar het was zo erg. Op een dag kwam dochterlief met een vrijer thuis. Althans, een beoogde vrijer. Zo, zei vader Dvořák, dus meneer wil verkering met mijn dochter. Noem jij dan maar eens de verschillende locomotieftypes van de Boheemse spoorwegen op. Jongen trok natuurlijk helemaal bleek weg. Dat wist hij niet. Nou, Dvořák maakte een grapje, maar het scheelde niet veel.
1: De bestemming.
0: En het is ook heerlijk gezellig radio weer vanmiddag, volgens mij. Mooi puzzel weer ook. De bestemming. Om 16:45 komen we daar aan. Maar ja, waar is daar? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints zijn vandaag kort, maar krachtig. Kerk, kaas en wafels. Nou, dat lijkt me duidelijk. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Kerk, kaas en wafels.

Nicolas Angelic, Renaud Capuçon, Gérard Cosset en Gauthier Capuçon in het pianokwartet nummer 1 van Brahms, het Intermezzo. Dat is natuurlijk schitterende muziek. Nee, absoluut niet. Hugo Wolf, die zei dat hij het vreselijk vond. Hij verafschuwde de muziek van Brahms. En het, helaas, Wolf was ook nog eens muziekcriticus. Dus hij viel hem ook met de pen nogal stevig aan. Brahms was hem veel te conservatief. Nou, laten we eens gaan luisteren naar muziek van Hugo Wolf. Nou gaan we het krijgen, hoor. Echt revolutionair, modern materiaal. Mooi.

0: Naar Wanderung, een van de gedichten van Eduard Mörike, getoond zet door Hugo Wolf. Je hoorde de stem van Thomas Hampson bij Amsterdam Sinfonietta.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En Wolf was een studiemaatje van Gustav Mahler. In Wenen ging Mahler naar het conservatorium, waar hij les kreeg van onder meer Anton Bruckner, ook een van onze helden. En hij werd vrienden met medestudent Hugo Wolf. Dat bleek zo'n boefje te zijn met zulke stoute streken dat hij van school werd gestuurd. Ja, en Mahler die schijnt ook zo zijn strapatsen te hebben gehad. Maar die mocht blijven omdat hij zo'n aandoenlijke spijtbrief heeft geschreven. Kijk, als je nog goed bent met de pen, dat brengt je ergens. Tijdens zijn eerste jaar aan het conservatorium begon hij aan een pianokwartet, waarvan er maar een deel bewaard is gebleven. Dit is dat deel in een bewerking voor orkest

door Mahler gecomponeerd als kamermuziek, een deel van een pianokwartet, en hier georchestreerd door de Brit Colin Matthews. Die zit echt op Mahler, heeft er een doctoraat mee verdiend met onderzoek naar de muziek van Mahler en ook het afmaken van zijn 10e symfonie. En hier had hij dus een orchestratie van het klavierkwartetsatz van Gustav. Het Philharmonisch Orkest van Luxemburg voerde het uit onder leiding van Gustavo Gimeno. Mahler ontmoette in 1907 in Helsinki de Finse Jean Sibelius. De Noor Leif Ove Andsnes die was de hoofdgast tijdens het Prinsengrachtconcert dit jaar. Dat werd traditioneel afgesloten met aan de Amsterdamse grachten, tuurlijk. Zou hij niet gedacht hebben, die melodie, die is toch, dat is toch gewoon Sibelius?

Ja, waarom zou je als gerespecteerd barokgezelschap je wagen aan popliedjes? Nou ja, dat brengt natuurlijk geld in het laadje. Money, money, money en tambourin. Kruisbestuiving van Zweedse ABBA in een Franse Rameau. Louten Compagnie met op saxofoon Asia Fatieva. Na De Spar, zo heette dat stuk van Jean Sibelius, met verdacht veel gelijkenis met Aan de Amsterdamse Grachten. Kan aan ons liggen hoor. Het werd gespeeld door Leif Uwe Ansnes. 8 september 1989 werd geboren DJ Avicii. Tim Berkling, zo heet hij echt. De hele wereld danste en danst op zijn muziek. Maar wat leidde hij aan het leven? Deze bedachtzame, creatieve diamant, gestorven in 2018. Dit is In Memoriam Avicii, muziek van Dirk Brosset.

gecomponeerd door Dirk Brosset ter nagedachtenis aan alle geliefden die ons zijn ontvallen en wie er gemis voelbaar is in de stiltes van ons leven. In bijzonder Avicii, in Memoriam Avicii heette dit stuk, door het Vlaams Radioorkest gespeeld, onder leiding van Dirk zelf. Volgt u van maatwerkmuziek van Richard Strauss, de Rozenkavalier, en daaromheen werken van Johan Strauss Jr., dezelfde achternaam, andere muziek, en een anonieme liefdesbrief, gezongen door Votis Eet. Het zal er dus niet, maar blijf mooi.

0: NPO Klassiek. Komende donderdag komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meesterimprovisator Sietse de Vries.
1: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik tenminste, want Sietse improviseert alsof het gedrukt staat. Fuga's op Hollandse kinderliedjes, geen probleem. Barokke variaties op een moderne melodie, klaar terwijl u wacht. Wij van Maatwerk gaan bij hem langs. Wij regelen de microfoons, Sietse improviseert de rest. En ja, verzoekjes zijn welkom. Dat is pas Maatwerk.
0: Luister donderdag van 2 tot 5 naar Maatwerk. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
5: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
7: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Hardenbergerbrug blijft ook zeker morgen nog dicht. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. En vanochtend ontstond al vroeg een flinke file door de afsluiting. En ook de scheepvaart op de onderliggende ankervaart die mag niet meer onder de brug door. Volgens Rijkswaterstaat ligt een deel van het probleem ook onder water en moeten daar gespecialiseerde mensen aan de slag. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. En die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht, omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. De beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld, nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot 25 in Limburg. En vanavond in het hele land regen. Morgen stevige wind, regelmatig zon en vooral in de middag een bui, dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. En luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Is Nederland voorbereid op een oorlog? Ik, Petra Grijze, onderzoek hoe je je kunt wapenen tegen desinformatie. Ik ga naar Zweden, waar mensen zich heel anders voorbereiden op een conflict dan hier. En ontdek in Gent waarom mensen immorele bevelen opvolgen. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek.
9: Omroep Max.
10: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
11: Ja.
12: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, zo'n gezellig zomers openluchtapplaus voor muziek van Antonín Dvořák Mazur, een van zijn Slavische dansen. Heel mooi, maar het is niks voor Dvořák zelf, hoor. Die had agorafobie, pleinvrees. Dat je erg onbehagelijk voelen in situaties met veel volk om je heen. Dus niet de angst voor het theater van Lelystad, agorafobie. Maar goed, Dvořák had het zo erg dat hij er zelfs de première van zijn 9e symfonie omskipte. Spelen jullie maar, ik ga wel even naar het park of zo. Of ik blijf wel even thuis bij de open haard. Tjoe.
1: De bestemming.
0: Dat is een plaats in Nederland, een stad. Vandaag, als je die stad raadt, maak je kans op onze weekprijs. Een draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Voor als je midden tussen de mensen staat en niets wilt horen. De hints van vandaag zijn kerk, kaas, wafels. Zo simpel kan het wezen. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Kerk, kaas, wafels.

Met een mooie rijke nagalm. Muziek die je wel kent, Les Sauvages de Monsieur Rameau. Zo heet deze variaties voor viool en basso continuo van Théodore Jean Tarade. Die naam ken je waarschijnlijk nog niet. En aan het begin dacht je misschien, oh, wat wordt die melodie langzaam gespeeld. Maar ja, als je daarna hoort hoe snel die violist aan het werk moet met al die motiefjes en figuurtjes. Anders was het einde van de arm geweest, veel te snel. Theo Thiem, Langlois de Zwarte Viool en William Christie Klaversimpel. De rest hoor je op npoklassiek.nl. Album van de week.

0: Een bloemrijk muzikaal duo. Dit was Vogeltje van Herman van Veen met Herman op viool plus het Rozenberg trio. Haha. Na My Love is Like a Red Red Rose. Anonieme liefdesmuziek met Voetjes Eet.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: We verplaatsen ons eventjes denkbeeldig naar Garmisch-Partenkirchen in het zuiden van Duitsland, waar de zon 's avonds zo magisch speelt met de top van het Zugspitze, terwijl het dorp in het dal zich al voorbereidt op de nacht. Het is er prachtig. Het is de geboorteplaats van deze heer. Eens even kijken of we hem ook horen. Zullen we dit zieken op een andere mengtafel? Daar komt hij hoor. Zo, nog een keertje klikken. Eigenlijk de stem van Bob van der Hauven moeten horen. Dat is een mooie testcase dit. Bob van der Hauven, de man van Railway. De Beckersbaan neemt ons mee naar een pittoresk station tussen de Alpenweides. Geboren in Garmisch-Partenkirchen, hij woont volgens mij al lang in Almere. Wie daar is overleden en wiens huis je nog steeds kunt bezichtigen, dat is componist Richard Strauss. 85 is hij geworden. Hij overleed op 8 september 1949. Hij neemt ons mee naar de dansvloer.

Zoals dat geen kleur geeft aan deze grijze middag. De Rozenkavaliers suite van Richard Strauss door het Cavantos Orkest Leipzig onder leiding van Andries Nelsons. Roger Pluijm die laat via de NPO Luister-app weten dat hij bij een vertoning van de stoemfilm De Rozenkavalier uit 1926 was. De zwijgende film die werd ter gelegenheid van de 100ste verjaardag ervan vertoond, terwijl een Oostenrijks ensemble de muziek live verzorgde. Dat lijkt me geweldig, Roger. Hij stuurt ook nog een foto van een tafel voor Rozenkavalier paraphernalia. Meneer is echt een kenner. Wij gaan nu van Strauss naar Strauss. Van deze muzikale onbezorgdheid nu op weg naar morgen.

Ja, dat luistert ook heel anders met het oog op de stakingen van het openbaar vervoer. Morgan van Richard Strauss met pianist Andrew Armstrong en violist James N.S. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen, die Züge bleiben aber stehen. Als dat nog eens maatwerk was geweest van Strauss, nou, dan maken wij er zelf wel van. Na dit uur, waarin ook de Rozenkavalier klonk, nog eventjes bloemrijk afsluiten met Rozen aus dem Süden. Op weg naar Hans en Grietje, Bach, Mendelssohn, Jan van Gilsen. Ook lekker bij de pannenkoek natuurlijk. Dat is misschien ook in de richting van de bestemming van vandaag. De ontknoping volgt.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo, met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Zaterdag vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
6: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
5: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
6: De olifanten van Botswana. NRV.
5: Of luipaarden in Sri Lanka.
6: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
10: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit rond deze tijd toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag wel gewoon blijven uitzenden totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. En ook tikte de MBO-NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Protesten zijn in de Tweede Kamer verboden. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad ook al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En de aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot 25 in Limburg. En vanavond valt er in het hele land regen. Morgen stevige wind, regelmatig zon en ook een bui, dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké. En waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
5: Ja.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
10: Ja.
9: En wat houdt maatwerk dan in?
11: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag, nog steeds luister je naar Maatwerk met hier feestelijke groeten uit 1824. Felix Mendelssohn was toen nog maar 15 jaar. En ik dacht, ach, dat is leuk voor mijn zusje. Dan maak ik een verjaardagssymfonie als cadeau voor haar. Fanny werd dat jaar 19 en kreeg van broederlief Felix een symfonie. Het zal je maar gebeuren, geweldig. Menuet uit die eerste, gespeeld door het Orkest van het Oosten.
1: De bestemming.
0: Wij zoeken een plaats in Nederland. 16:45, dat is al best wel snel, moeten we daar aankomen. Als je die plaats raadt, maak je kans op onze weekprijs, de draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn lekker puntig, kerk, kaas en wafels. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Nog één keer. Kerk, kaas, wafels.

En volgens mij hoorden wij als maatwerkredactie in de auto op weg naar Hilversum vanochtend de versie voor twee piano's en orkest bij Abraham Nieuwdorp in de klassieken. Dus voor vergelijkend ware onderzoek, dit was de versie voor twee violen en strijkers, muziek van Bach door Shunsuke Sato en Zefira Walova op viool bij het orkest Il Pomo d'Oro, letterlijk vertaald de Gouda Appel.

0: Het gebedje voor het slapen gaan uit Hans en Grietje van Engelbert Humperdinck. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluip hun beide oogjes toe. Misschien gold het ook wel voor pianist Paul Lewis na het spelen van het Presto, dat snelle deel uit de 7e pianosonate van Ludwig van Beethoven. Ja, daarna dus dat Hans en Grietje verhaal met Ilias Grau, de hoge stem, de jonge sopraan, de Regensburger Domspatzen en bariton Benjamin Appel. En appels, ja, die zijn natuurlijk ver te zoeken bij het huisje van de heks. Dat is louter kaneelhompen en andere oud-Hollandse snoepjes.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Die dingen zijn zo verslavend, hè, die kaneelhompen. Als ik ze koop, ze gaan in één avond op en ik blijf poetsen. Dus ik ga niet uit me kiezen. Bij de naam Van Geelse denk ik ook aan zoetigheden. Iets wat je tussen een wafel kan doen, bijvoorbeeld. 8 september 1944 stierf Jan van Geelse. Hij werd 63. De componist die meerdere symfonieën schreef. Dit zijn delen uit zijn eerste symfonie.

Dat waren de delen 3 en 4 uit de eerste symfonie van Jan van Gilsen, gespeeld door The Orchestra, formerly known as het Orkest van het Oosten. Toen als het Nederlands Symfonieorkest, vervolgens het Symfonieorkest met H-E-T hoofdletters. En na de fusie met het Gelders Orkest sinds 2019 Fion. Onder leiding hiervan David Porcelein, die heet David Porcelein, heeft altijd zo geheten. Nu muziek van Quirinus van Blankenburg. Kennen wij Quirinus en weten wij ook waar hij geboren is?

De muzici van de Academie van het Begijnhof met bariton Maarten Koningsberger. Maarten zong L'Apologie des Femmes van Quirinus van Blankenburg, geboren in...

0: de bestemming.
1: Ja, de hints waren kerk, kaas en wafels. Zo simpel kan het zijn. Monique is dagfinalist geworden en maakt kans op de weekprijs. Monique, zeg het maar.
2: Goedemiddag Sander, ik reageer op de bestemming. Het is volgens mij Gouda. Kerk, omdat Gouda is toch wel een erg gereformeerde gemeente, dacht ik. Dus die kerk, die snap ik wel. En de rest is helemaal duidelijk. Gouda staat bekend om zijn kaas en om zijn stroopwafels. Dus ik dacht, dit kan niet missen. Dit is Gouda.
1: En dat is correct, Monique. Ja, wij dachten niet per se aan de gereformeerde gemeente van Gouda, die is er ook, maar aan de Sint-Jan. Dat is namelijk de langste kerk van Nederland, 123 meter lang. Dus als je die Sint-Jan, de kerkzaal zelf, zeg maar, op zijn kant zou zetten, zou die langer zijn dan de Domkerktoren in Utrecht. Maar ja, we laten hem gewoon staan zoals die is. In die lange kerk is een orgel, bespeeld door Gerben Budding. En hij bespeelt een van de nieuwst ontdekte, herontdekte stukken van Johann Sebastian Bach. De Chaconne BWV 1179.

Ja, die organist Gerben Budding die heeft er wel kaas van gegeten, hoor. Dat bespelen van het Moreau-orgel in de Sint-Janskerk in Gouda. De langste kerk van Nederland. Lekker gul met tongwerken. Dat mag ook wel met zo'n grote kerk. Dan mag je het orgel lekker opentrekken. Chaconne, BWV 1179 zelfs in G klein. Recent herontdekt samen met een chaconne in D mineur. Vorig jaar was volgens mij de première door Ton Koopman in Leipzig. Hierna podium met Hans Hafmans. In mate ik nog het laatste woord aan Gouwenaar Hieronymus van Alphen. Die zei 1 uur van onbedachtzaamheid kan maken dat men weken schrijdt. Een vriend die mij mijn feilen toont, gestreng bestraft en nooit verschoont, die heeft op mijn hart een groot vermogen.

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je donderdagavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Donderdag vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Pam pa padappa. Pam pa padappa. Da.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
10: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00. Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor de omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als hij die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewone uitzendingen blijven maken totdat een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. En ook tikte de NPO-ombudsman de omroep meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer, regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land, vannacht opklaringen. Aan zee trekt de wind aan en morgen breekt dan de zon zo nu en dan door en vooral in de middag valt weer geregeld een bui. 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Is Nederland voorbereid op een oorlog? Ik, Petra Grijze, onderzoek hoe je je kunt wapenen tegen desinformatie. Ik ga naar Zweden, waar mensen zich heel anders voorbereiden op een conflict dan hier. En ontdek in Gent waarom mensen immorele bevelen opvolgen. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
0: Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Sander Zwiep.
6: Ja, dat krijg je als je een nieuw systeem implementeert. Het loopt allemaal nog niet zoals het lopen moet. Maar het moet beter worden allemaal. Dit is Podium. Mijn naam is Hans Hafmans. Het is dinsdag 8 september. En onder meer in deze uitzending componist David Fleming wint een Emmy voor soundtrack Widow's Bay. Pianist en docent Paul Komen neemt afscheid van het Prins Claus Conservatorium in Groningen. En componist Ton de Leeuw durfde mooi te schrijven in een tijd dat taboe was. Met muzikoloog Leo Samema en pianist Ralf van Raad bespreken we zometeen de nalatenschap van Ton de Leeuw 100 jaar na zijn geboorte nu. We beginnen met de cd van de week, Theotime Langlois de Zwarte, jonge violist, met de clavecinist, de meester op leeftijd, William Christie.
7: De bestemming.
6: Nee, we zitten echt nog in het vorige uur. Er is een nieuw systeem gepland, maar het wil niet. We krijgen het niet voor elkaar. Goed, even iets over Ton de Leeuw. 100 jaar geleden geboren. Een van de belangrijkste componisten in Nederland in de jaren 60, 70, 80. Dat zeg ik. Ondanks dat bijvoorbeeld Louis Andriessen veel beroemder geworden is in die tijd met zijn moderne muziek. Maar Ton de Leeuw hield van mooie muziek, van nostalgische muziek. Dat gaan we straks beluisteren. Maar nu eerst terug, hopelijk naar veel oudere tijden. De 17e eeuw in Frankrijk. Louis Aubert.

Ja, we zitten met dit prachtige duo. Theo Thiem, Langwarde Zwarte, viool. Willem Christie, clavecimbal. Deze week NPO Klassiek, CD van de week. In de Franse 17e eeuw. Met deze sonate bijvoorbeeld van Louis Aubert. Zijn naam is al een paar keer gevallen in de afgelopen minuten. Ton de Leeuw, belangrijk componist, met name na de Tweede Wereldoorlog, jaren 60, 70, 80, brak hij door met zijn vaak spirituele, ook oosters getinte muziek. Ik praat zo meteen met Leo Samema, muzikoloog en leerling ooit, student van Ton de Leeuw. En met Ralf van Raat, pianist, die zijn werk goed kent en ook gespeeld heeft. Hier bijvoorbeeld in de zaterdagmatinee 2006. Ralf van Raat met Radio Kamerfilharmonie onder leiding van Marc Soustrot. Het begin van het pianoconcert van Ton de Leeuw, dat heet Danse Sacrée.

0: Het begin van Dans Sacré, sacrale dansen van Ton de Leeuw voor piano en orkest. Ralf van Raad, piano, Radio Kamerfilharmonie, geleid door Marc Soustro. Zaterdag matinee, lang geleden, 20 jaar geleden, in 2006. Het is het 100ste geboortejaar van Ton de Leeuw. Iets waar het festival Gaudeamus in Utrecht de komende dagen bij stilstaat. Festival voor hedendaagse Nederlandse klassieke muziek start morgen in Utrecht. Dat is waar de Nederlandse componisten van nu rondlopen. Maar er is ook aandacht voor de grote namen van weleer. Dus volop aandacht voor Ton de Leeuw. Brak door in de jaren 60. Was bepalend voor het Nederlandse muziekleven in de jaren 80 en 90. Hij durfde spiritueel en mooi te schrijven in een tijd dat dat taboe was. Hij maakte een brug naar Oosterse muziek. Zijn composities lijken culturen te overstijgen. Hoe staat het met zijn nalatenschap 100 jaar na zijn geboorte, Ton de Leeuw? Ik spreek erover met muzikoloog Leo Samema en met pianist Ralf van Raad, die we net hoorden spelen. Leo en Ralf, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Ralf, om even bij jou te beginnen. Jij speelt de pianowerken van Ton de Leeuw. Hoe zou je zijn muziek beschrijven? Wat maakt het anders dan zijn tijdgenoten?
2: Ja, zijn muziek, om het maar even met een mooi woord te zeggen, is eigenlijk transcultureel. Dus het overstijgt een bepaalde cultuur. Het is buitengewoon vrije muziek. Heel anders dan veel muziek, met name uit die tijd. De moderne muziek, jaren 60, jaren 70, moest toch vaak tot een stijl behoren. En was misschien in zekere zin best dogmatisch. En dat was zeker niet zo in de muziek van Ton de Leeuw. Die muziek was altijd op zoek. En ik zou ook willen zeggen dat de muziek buitengewoon vrij is. Dus inderdaad, wat je zei, een hele spirituele kant. Maar het voelt ook bevrijdend, omdat hij de tijd op een bepaalde manier stil lijkt te kunnen en willen zetten. Door herhalingen, door eigenlijk vaak een soort klankruimte te creëren die je als het ware kunt bewonen. Daar kan je helemaal in zitten en de tijd verliezen door hele subtiele details binnen die herhaling. En ik denk dat zijn muziek wat dat betreft, om het zo te zeggen, enerzijds on-Nederlands is. Want als je Nederlandse muziek vaak wil typeren met concrete klanken, dan is zijn muziek dat niet. Anderzijds heeft het ook een hele open blik dat misschien ook juist wel weer heel Nederlands is. Ja. Dus het neemt een hele unieke positie in binnen de Nederlandse muziekcultuur.
0: Ja, pianist Ralf van Raad. Leo Samema, muzikoloog, je bent oud-leerling, oud-student van Ton de Leeuw. Wat staat jou bij van zijn lessen?
1: Nou, ik heb alleen van hem aan de universiteit les gehad. Dus niet, ik ben nooit een compositieleerling van Ton geweest. Maar ik ben wel een student geweest, want hij heeft natuurlijk ook aan de universiteit colleges gegeven. Maar ik was tegelijkertijd ook iemand die vrij regelmatig bij de Leeuw thuis kwam om gewoon gezellig te kletsen. Over van alles en muziek. En wat ik vooral van hem heb geleerd is die open blik, waar Ralf het ook net al over had. Over de grens kijken, over de tijd heen kijken en nog meer. En dat is denk ik iets wat mij altijd bij is gebleven. Niemand zijn wil op willen leggen. Hij, zoals hij zelf zegt, dat op de kop slaan, wat veel moderne componisten doen. Zo van zo moet het en niet anders. Daar had hij, dat vond hij verschrikkelijk. Dus hij liet zijn studenten, of ze nou van de universiteit waren of de studenten aan het conservatorium, de compositiestudenten, liet hij redelijk, gaf hij de vrije hand om zelf te ontdekken waar iets toe leidt. Ja. Maar tegelijkertijd, en dat is iets wat heel essentieel is voor Ton de Leeuw, was hij al van zeer jongs af aan verschrikkelijk nieuwsgierig naar wat er elders gebeurde. En dat elders, dat was voor hem de Arabische muziek, de Indonesische muziek, waar dan ook de Indiaanse muziek ter wereld. Hij wilde weten hoe werkt dat en waarom is dat zo anders dan bij ons in het Westen. Ja. En wat Ralf net zei, van het is alsof je erin leeft. Ton de Leeuw zelf vergeleek veel van zijn stukken op dat moment alsof je een kristal creëert door bepaalde tooncombinaties met elkaar vast te leggen. En vervolgens dat kristal laat draaien. De reflecties van het licht op dat kristal, dat is wat het zo interessant maakt. Het is, je hebt voortdurend de indruk dat de componist zelf wil maar één ding, namelijk dat er ergens het in het midden tussen de luisteraar, de uitvoerende muzikus en de componist, dat daar in het midden een samenspel ontstaat tussen die drie partijen. Ja. Dus je moet als luisteraar actief zijn. De uitvoerend muzikus is vanzelfsprekend actief, maar ook de componist geeft iets weg. Hij is niet, heeft niet het laatste woord.
0: Ralf, ga je gang. Ik wou zeggen,
1: en dat maakt het zo boeiend. Hè? Dat maakt het zo. Dat is waarom, als je er eenmaal je erin begeeft in die muziek, dan word je er echt door getransporteerd.
0: Ja, dit is toch iets van een halve generatie of een generatie geleden. Ralf, jaren 60, 70, 80. Die componisten die lijken toch een beetje uit ons blikveld verdwenen te zijn uit de concertzalen. Lukt het jou om programmeurs van zalen nog wel eens te overtuigen? Jongens, Ton de Leeuw doet ertoe.
2: Wel eens, maar nog steeds te weinig, moet ik heel eerlijk zeggen. het blijft lastig, omdat deze muziek, en dat zie je ook met toch de muziek van tijdgenoten en ook weer trouwens leerlingen van Ton de Leeuw, zoals Tristan Keuris bijvoorbeeld. Dat zijn echt de allergrootste, naar mijn mening althans, Nederlandse componisten van de 20e eeuwse muziekgeschiedenis binnen ons land. En het heeft niet de actuele waarde in die zin dat ze nog leven. Ze zijn ook niet, ik zou bijna zeggen, oud genoeg om misschien binnen een heel vaststaand kanon te passen. Dus ze vallen een beetje tussen wal en schip, heb ik het idee. Terwijl dit, eigenlijk is dit juist zeer actuele muziek. Want zeker met de maatschappij waar we nu in leven, de politieke issues die leven, dan is het zo mooi dat er componisten zijn als Ton de Leeuw, die toch uniek is binnen Nederland, die eigenlijk de politiek kan overstijgen en culturen bij elkaar kan brengen. En ons laten, die kan ons laten zien, net als in zekere zin Beethoven dat ook deed, dat wij alle broeders zijn, zou ik bijna willen zeggen. Hè? Dat we allemaal bij elkaar horen. En dat deze muziek is actueler dan ooit. En ook in de zoektocht naar schoonheid. Ik denk dat het tijdperk binnen de moderne muziek van eigenlijk het onderzoeken van dissonantie. Hè? Dus het botsen van tonen. Dat een beetje misschien voorbij is in zekere zin. En dat er veel meer gezocht wordt weer opnieuw naar harmonie.
0: Nou, hij zou het
2: en dat,
0: goed doen.
2: Dat is heel actueel.
0: Hij zou het goed doen in het onderdeel op de Nederlandse podium.
2: Een uitdaging om de mensen, de programmeurs ervan te overtuigen.
0: Ja, zeker. Ralf, dankjewel. Leo, jij was erbij in 1981, wat we nu laten horen. De première van Carnot Vigne Sont en Fleur van Ton de Leeuw. Prachtig koorwerk. Hoe was dat?
1: Nou, het was voor mij een hele merkwaardige ervaring, want het was voor mij voor het eerst dat een stuk door het Nederlands Kamerkoor van mij werd uitgevoerd op hetzelfde programma als Carnot Vigne Sont en Fleur. En toen ik dat stuk voor het eerst hoorde, dacht ik, verdorie, dat ik nou zo'n goed stuk op het programma moet hebben waar mijn stuk gaat. Want het was in één keer vergeten, mijn muziek. En die van Ton de Leeuw is een meesterwerk gebleven tot op de dag van vandaag. Dus in dat opzicht, maar wat je merkt in dit stuk en wat je merkt bij een heleboel wat Ton de Leeuw doet, en ik wil daar vooral even nadruk op leggen, want ik heb daar net 4 uur hoorcolleges over gemaakt die over een maand zullen verschijnen bij Home Academy. Dus daar kan iedereen ze downloaden van het internet en waar dan ook niet via de verschillende websites die daarvoor zijn. Maar waar het om gaat is vooral dat hij wilde proberen om een muziek te maken die er is en niet een muziek die wordt. Het is niet een muziek die zegt, kijk mij nou eens, ik zal eens even. Nee, ze is er en ze verwacht van de luisteraar dat hij met die muziek samen is en gezamenlijk ze iets gaan doen. En dat gaan doen is geheel vrij. De componist legt het niet op, eigenlijk de noten leggen het ook niet op. En de luisteraar moet het ook niet opleggen, maar hij moet er wel wat voor doen, namelijk actief luisteren.
0: Ja.
1: En hij was, Ton de Leeuw was pertinent en 100% tegen het consumentisme van lui achterover een beetje luisteren als met geluidsbehang. Dat is het niet. Dus die vorm van romantisch, expressief, mooie geluiden is echt niet Ton de Leeuw. Bij Ton de Leeuw heb je voortdurend de indruk, wat doet het nou, wat gebeurt daar? Je is voortdurend aan het proeven, aan het kijken van wat gebeurt er met die tonen. Zo moeten wij ook luisteren.
0: Dankjewel Leo Samema en Ralf van Raad voor jullie vurig, maar ook liefdevol pleidooi voor deze muziek van Ton de Leeuw. Dit is het slot van Carnot Vigne Sont en Fleur door het Nederlands Kamerkoor.

0: Muziek van Verstilling, maar dus geen klinkend muzikaal behang. Je moet er als luisteraar, je mag er als luisteraar actief bij zijn. Bij deze prachtige muziek van Ton de Leeuw. Canovinje sont en fleur, het slot van het koorwerk uit 1981. Het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Ed Spanjaard. Ik sprak zo even met pianist Ralf van Raad, die het werk van Ton de Leeuw dolgraag speelt, ook veel gedaan heeft. En Leo Samama, muzikoloog, hij heeft een serie van 4 podcasts gemaakt. Die komen bij de Home Academy begin oktober. Dan kun je de muziek en de man Ton de Leeuw beter leren kennen. Het is 5:30. Tijd voor de ANWB met Dennis Mooij.
1: Er staat net geen 900 kilometer file. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Komt onder andere door regen en ongelukken. Zoals een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Zoeterwoude Rijndijk doe je er een uur langer over. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je over de A44 via Wassenaar.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Nieuw album met erop klarinetquintetten van Max Reger en van Johannes Brahms. Ja, Brahms die had eigenlijk besloten om te stoppen met componeren toen die klarinetist Richard Mühlfeld had horen spelen. Was diep onder de indruk, raakte geïnspireerd en ging weer schrijven, ging weer componeren. Uit zijn pen vloeide een van de mooiste werken van Brahms, een klarinetquintet. Dit is het tweede deel eruit, het Adagio, nieuwe plaat van klarinetist Michael Collins en het Asher String Quartet. Die had eigenlijk besloten om te stoppen met componeren toen die klarinetist Richard Mühlfeld had horen spelen. Was diep onder de indruk, raakte geïnspireerd en ging weer schrijven, ging weer componeren. Uit zijn pen vloeide een van de mooiste werken van Brahms, een klarinetquintet. Dit is het tweede deel eruit, het Adagio, nieuwe plaat van klarinetist Michael Collins en het Asher String Quartet.

Inspiratie op zijn oude dag. Johannes Brahms in dit klarinetquintet. Langzame deel, klarinetist Michael Collins. En het Asher String Quartet, nieuw album. Het is 6:30, NTR Podium. Pianist Paul Komen neemt afscheid als hoofdpiano aan het Prins Klaus Conservatorium in Groningen. Komen was daar sinds 1996 docent. Na 30 jaar zwaait hij nu af. Hij is een pleitbezorger van de historische pianoklank. Zo kwam hij in de jaren 90 in contact met de beroemde 19e-eeuwse vleugels van Erard. Ik was meteen verkocht, zegt Paul Komen in het Dagblad van het Noorden. Sindsdien verdiept hij zich ook in Weense fortepiano's die Mozart en Beethoven hebben gekend. Hij bracht veel cd's uit, Paul Komen, bijvoorbeeld met pianosonates en cellosonates van Beethoven, samen met Pieter Wispelwey. Eigenlijk zou hij 2 jaar geleden al afscheid hebben genomen, toen hij 67 was. Maar zijn studenten vroegen het conservatorium of hij niet mocht blijven om hun opleiding af te maken. Nu die studenten afgestudeerd zijn, kan Komen echt met pensioen. Maar Paul Komen blijft volop actief in het pianowereldje als artistiek leider van het Aurora Festival, festival in Groningen, en pianisten opgelet. Deze man gaat privéles geven, ook aan amateurs.

0: Tweede deel uit sonate nummer 27 van Ludwig van Beethoven. Het prachtige spel van fortepianist Paul Komen. Het is op de kop af, 17:15, NTR Podium. Tijd voor de ANWB met Dennis Mooi. Dennis.
1: Het is een drukkere spits dan gebruikelijk. Althans, de dagelijkse files zijn een stuk langer. Dat komt onder andere door de regen en door ongelukken. Zo is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen heb je een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en de Noordtunnel heb je ook een uur vertraging. In de Noordtunnel zijn twee van de drie rijstroken dicht door een ongeval.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Scandi thrillers, een genre dat niet weg te slaan is uit boekwinkel en tv-series en binnenkort ook niet meer van het operatoneel. Want Holland Opera brengt met Feest een heuse Scandi thriller opera. Worden hier een fragment daarvan. Het format is herkenbaar, een duister hoofdpersoon, familiedrama en psychologische gevechten. De première van Feest vrijdag is al uitverkocht, maar gelukkig loopt de productie nog deze hele maand in de Veensmederij in Amersfoort. De première van het trompetconcert Hush van de Finse componist Kaija Saario was een van de muzikale hoogtepunten van 2025, volgens de Volkskrant. Het ensemble Het Muziek heeft het ook gelezen en wil deze prestatie dunnetjes overdoen. Donderdag 8:15 in het Muziekgebouw in Amsterdam. Een nieuwe kans om dit werk te beluisteren. De grootste hits van John Williams, dan denk je aan Star Wars en Jurassic Park. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest opent zijn seizoen met een ode aan deze John Williams, de filmcomponist die 5 Oscars won. Dirigent Oscar Jokkel maakt zijn debuut bij het orkest. Donderdag en vrijdag 2 concerten vanaf 8:30 in de Doelen. John Williams, componist van onder meer deze muziek.

Ja, het kan niet op vandaag in podium. Star Wars, Momenten en hier Harry Potter van John Williams. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest gaat dit te spelen onder leiding van de jonge dirigent. Hij is fantastisch, Oscar Jokkel. Donderdag en vrijdag in de Doelen in Rotterdam. Twee avonden om 8:30. NTR Podium, zometeen na de klok van 6 zetten we weer een concert online in het kader van 50 jaar NPO Klassiek. En we kunnen er niet omheen, Canto Ostinato, een van de vele uitvoeringen in de geschiedenis van Radio 4 van NPO Klassiek, van Simeon ten Holt. En in de gouden opname Iliana Kotrubas, gisteren hebben we haar gehoord in Mozart, vandaag wordt het Verdi, de grote Roemeense diva die onlangs stierf. Goed, tot zo na het nieuws van 6 uur. Voor tweede uur podium.

0: NPO Klassiek. Komende donderdag komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meester-improvisator Sietse de Vries.
1: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik tenminste, want Sietse improviseert alsof het gedrukt staat. Fuga's op Hollandse kinderliedjes, geen probleem. Barokke variaties op een moderne melodie, klaar terwijl u wacht. Wij van Maatwerk gaan bij hem langs. Wij regelen de microfoons, Sietse improviseert de rest. En ja, verzoekjes zijn welkom. Dat is pas Maatwerk.
0: Luister donderdag van 2 tot 5 naar Maatwerk, hier op NPO Klassiek.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. Duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. De meeste gebruikers hebben dat al gedaan, maar toch zouden er nog bijna zo'n 12.000 mensen zijn die mogelijk onbewust nu flink meer gaan betalen voor het reizen in de daluren. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor een overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland en in die tijd is hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij de nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt die regels betuttelend. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers gisteren bij de uitvaart waren van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van Ongehoord Nederland bekendgemaakt na een gesprek met minister Letchert. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan dan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. En later werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden er voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Zo nu en dan schijnt de zon, maar in de middag kan het ook weer gaan regenen. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Is Nederland voorbereid op een oorlog? Ik, Petra Grijze, onderzoek hoe je je kunt wapenen tegen desinformatie. Ik ga naar Zweden, waar mensen zich heel anders voorbereiden op een conflict dan hier. En ontdek in Gent waarom mensen immorele bevelen opvolgen. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
9: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
10: Bijna 6:06. Goedenavond, welkom terug. Met in dit uur een gouden opname van Iliana Cotrubas, sopraan uit Roemenië, die ons onlangs ontvallen is. En we vieren feest. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. Begon ooit als Hilversum 4. We hebben de 50 mooiste concerten uitgezocht. Straks Canto Ostinato van Simeon ten Holt.

0: muziek van de uitvinder, de pionier, de man ook met humor, Jozef Haydn. Wat een grootmeester. Sonate nummer 47, laatste deel, door pianist Mathieu Imtaal. Een nieuwe plaat. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Nederlandse componist Ton de Leeuw werd geboren. Belangrijke toonaangevende stem in het Nederlandse muziekleven vanaf de jaren 60, 70. Veel aandacht voor hem nu, bijvoorbeeld morgen het Gaudeamus Festival in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Klinken werken van Ton de Leeuw. Leo Samama, ik sprak een uur geleden met hem, muzikoloog. Heeft een reeks van 4 podcasts ingesproken, samengesteld. Verschijnen over een paar weken bij de Home Academy. En een uur geleden sprak ik ook pianist Ralf van Raat, die de muziek van Ton de Leeuw zo goed kent. Ik vroeg hem, Ralf, hoe typeer jij de muziek van Ton de Leeuw?
1: Het is buitengewoon vrije muziek. Heel anders dan veel muziek, met name uit die tijd. De moderne muziek, jaren 60, jaren 70, moest toch vaak tot een stijl behoren. En was misschien in zekere zin best dogmatisch. En dat was zeker niet zo in de muziek van Ton de Leeuw. Die muziek was altijd op zoek.
0: Zegt Ralf van Raat. En op zoek heel vaak buiten de grenzen, Ton de Leeuw. Hij keek vaak naar het oosten, naar de oriënt. Naar oosterse religies ook. En de titels van zijn werken die verraden dat al. Een uur geleden lieten we iets horen van dat pianoconcert. Ralf van Raat speelde het Danse Sacré, sacrale dansen. Of dit, Prière. Denk niet aan een christelijk gebedje, maar denk meer aan de oriënt, richting het oosten. Ton de Leeuw, Prière van hem, het Nederlands Kamerkoor, geleid door Uwe Kronostai.

0: Prière van Ton de Leeuw, geestrijke muziek door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Kronostai. 100 jaar geleden geboren en zijn muziek mag er wezen, moet er wezen. Het is een belangrijke stem in de muziek van nu. 7:10, tijd voor de ANWB met Dennis Mooi.
1: De dagelijkse files zijn nog steeds langer dan gebruikelijk. Al neemt de drukte gelukkig wel af. Er staat nog 380 kilometer file. Er zijn wat ongelukken gebeurd. En ook door de regen is het een stuk drukker geworden dan normaal op dit tijdstip. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag loopt het nog steeds vast door een ongeluk tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Heb je een uur vertraging. En dat geldt ook voor de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Voor de Noordtunnel ook een uur extra door een ongeluk.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Componist David Fleming heeft een Emmy in de wacht gesleept voor zijn muziek bij de horrorserie Widow's Bay. Werd maandagnacht bekendgemaakt. De Emmys zijn felbegeerde Amerikaanse televisieprijzen die elk jaar uitgereikt worden. Fleming won in de categorie Outstanding Music Composition for a Series. Dus voor een serie. Hij schreef eerder muziek voor de kaskraker Dune en de serie The Last of Us. En vorig jaar won Fleming ook al een Emmy voor zijn werk aan de documentaire serie Jim Henson Idea Man over de grondlegger van Sesamstraat. David Fleming, Widow's Bay, dit komt eruit.

uit Widow's Bay van David Fleming. Hij heeft er dus een Emmy voor gekregen. Maar ja, dan mag Beethoven ook wel een Emmy krijgen voor deze muziek. En hier in het slotminuut Johann Sebastian Bach ook. Hij citeert goed David Fleming. Een nieuwe plaat met onbekende Finse orkestwerken. Derde deel in een serie die dirigent Ruman Gamba opneemt met Aulo Sinfonia in Finland. Scenes from Finland met muziek uit theaterstukken. Dit komt uit Scaramouche, tamelijk onbekende toneelmuziek van Jean Sibelius. De hoofdpersoon is de prachtige, getrouwde blonde Lene. Scaramouche is de gebochelde altviolist die haar wil schaken. Scaramouche blijft haar achtervolgen tot blonde Lene hem doodsteekt. Ze verstopt het lichaam achter het gordijn en vraagt haar echtgenoot piano voor haar te spelen. Ze danst zichzelf dood en ze valt naast het lichaam van Scaramouche neer. Lekker verhaal.

Onbekende kant van Jean Sibelius, toneelmuziek van hem, Scaramouche, een horror story, maar toch vreedzame, vredige muziek. Aulu Sinfonia uit Finland onder leiding van Roman Gamba, schatgraven in wat onbekendere Finse muziek. Scenes from Finland heet de plaat. Mooi gedaan. Het is 6:30, NTR Podium. Vorige maand overleed de Roemeense stersopraan Iliana Cotrubas. Ze maakte in de jaren 70 furoren in de grote operahuizen in Europa en Amerika. En daarvoor deed ze mee aan het internationaal vocalistenconcours in Den Bosch dat ze won. Deze week laten we haar mooiste opname horen in Podium. Gisteren was dat Mozart. Vandaag kiezen we voor de legendarische opname van La Traviata van Verdi met dirigent Carlos Kleiber.

Addio del Passato, de stervende Violetta. Sopraan Eliane Kotrubas, Bayerische Staatsorkester, dirigent Carlos Kleiber. Eliane Kotrubas wordt gezien als de beste Violetta van haar tijd. In La Traviata van Verdi dus. De samenwerking met dirigent Carlos Kleiber was belangrijk voor haar. Werken met Kleiber gaat er niet om dat hij zegt, je moet hier forte of piano zingen. Met hem durf ik mijn absolute grenzen op te zoeken. Ik zou er alles voor over hebben weer met Carlos Kleiber te kunnen samenwerken, zei ze in een Duits interview lang geleden. We laten haar nog eens horen in La Traviata, de omgekeerde volgorde, want dit was de stervende. En hier gaan we naar de eerste acte, waar ze nog veel actiever is en energiek is. Hoe hoog en hoe snel de noten elkaar opvolgen, het lijkt Kotrubas geen enkele moeite te kosten.

Sempre Libera uit de eerste acte, La Traviata van Giuseppe Verdi, sopraan Eliane Cotrubas als Violetta en op de achtergrond als Alfredo tenor Placido Domingo. Bayerische staatsorkesten dus, onder leiding van Carlos Kleiberg. Deze week in de Gouden Opname, Eliane Cotrubas, npoklassiek.nl/podium, bij de Gouden Opname, daar staat meer info. Ja, ooit begonnen als Hilversum 4, later Radio 4, nu al een tijdje NPO Klassiek. Deze zender bestaat 50 jaar. Om dat te vieren zetten we elke week een concert uit de geschiedenis van de afgelopen 50 jaar online. npoklassiek.nl/50jaar. Deze week terug naar 2013. Bijzondere opname van Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Een werk dat de levens van mensen heeft veranderd en mensen bij elkaar bracht. De repetitieve muziek klinkt behalve in grote concertzalen ook soms in de stationshal, operatiekamer, tijdens bevallingen en meditaties. Het kan niet op. Tijdens het World Minimal Music Festival 2013 in het Muziekgebouw aan het IJ klonk deze versie tamelijk uniek voor één pianist en vier slagwerkers. Pianist Ivo Jansen en twee marimba-spelers, Ramon Lormans en Alexei Gerasimes, Alexandre Espiret, vibrafoon, en Galdric Subirana, vibrafoon, een fragment.

En Ton app naar de studio, mooi hoor, maar doe ons hier thuis graag vier piano's. Ja, zo is het begonnen. Canto ostinato hier, inderdaad piano en vier slagwerkers. Maar het lijkt ondertussen een soort blauwdruk geworden. Want je kunt er alle kanten mee op en allerlei klanken naar boven toveren. Hier Ivo Jansen, pianist met vrienden. Canto ostinato in 2013 tijdens het World Minimal Music Festival in het Muziekgebouw aan het IJ. In het kader van 50 jaar NPO Klassiek is dit concert helemaal te beluisteren op npoklassiek.nl/50jaar. Straks om 8 uur een avondconcert met de titel Stralend Koper op het programma De Vijfde Symfonie van Shostakovich. En een nieuw werk met een hoofdrol voor de 3 trombonisten van Orkest Fion. Jan van Roost schreef speciaal voor hen een concertstuk voor 3 trombones. Dat straks te beluisteren om 8 uur. Ja, de trombone als solo-instrument, het kan. Getuige dit concert voor trombone en orkest van Dirk Bourgeois. Trombonist is hier Christian Lindberg.

0: Concert voor trombone en orkest van Derek Bourgeois met trombonist Christian Lindberg en het BBC National Orchestra of Wales. 1 trombone, straks in het avondconcert 3 trombones. De trombonisten van Orkest Fion worden in het zonnetje gezet. Maar eerst een uur cultuur opium met Annemieke Bosman. Mooie fotografen.
1: Ja, Eva Bisnieu, geweldig. Ja. Nou, en het is wel grappig, want die foto ken je natuurlijk wel. Ik laat hem even aan jou zien.
0: Ja.
1: Dan zie je een kleine jongen met een... Nou, wat heeft hij nou op zijn rug volgens
0: Ja, dat is een contrabas, maar dat is het natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Nee, dat kan niet.
1: Ik dacht, dat kan niet, want dan een kind van 7 kan dat helemaal niet tillen. Dus dat moet wel een cello zijn.
0: Zoiets.
1: Dus ik begon net tegen de dames die daarover komen praten van het Fotomuseum in Den Haag, waar die expo is. Zei, ja, die jongen met de bas. Ik zei, nee, dat is een cello. Nou, ze blijken daar al maanden met echt zowel de familie Besnieu als de muzikologen en zo over in conclaaf te zijn wat nou klopt. En uiteindelijk geeft dus de doorslag dat Eva Besnieu zelf zei, het is een bas. En nu heet die foto dus echt de jongen met de bas en dus niet met de cello.
0: Dat is het dan een kwestie van perspectief?
1: Ja, het was zo omdat dat kindje speelde op die cello als was het een bas. En ze heeft die foto gemaakt toen hij met zijn oudere broers en zijn vader bij haar thuis had opgetreden.
0: Ja.
1: Dus zij weet het wel beter.
0: En hij slentert weg.
1: Ja, hij slentert.
0: We zien hem op de rug.
1: Ja.
0: En in de schaduw in de bomen.
1: Ja.
0: Wachtplaatje. Want er is een expo.
1: Ja, en er is in het Fotomuseum Den Haag. En ik ga erover praten met Iris Sikking en Willemijn van der Zwaan. Dat zijn de conservatoren. En die hebben dus... ze hebben in het Fotomuseum in Den Haag de grootste collectie Besnieu ter wereld. Dus het werd tijd om dat eens in te richten en er een mooi boek bij uit te brengen.
0: Prachtig.
1: En dat is de aanleiding voor dit gesprek.
0: Superklassiek werk.
1: Ja, nou, en ook zeer vernieuwend. Want dit foto van dit jongetje is natuurlijk eigenlijk haar beroemdste foto wel. Ja. Maar ze heeft later veel grensverleggender dingen gedaan. En daar gaan we het ook over hebben natuurlijk.
0: Leuk, in opium. We gaan luisteren.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Mijn naam is Nino Guetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
5: Is Nederland voorbereid op een oorlog? Ik, Petra Grijze, onderzoek hoe je je kunt wapenen tegen desinformatie. Ik ga naar Zweden, waar mensen zich heel anders voorbereiden op een conflict dan hier. En ontdek in Gent waarom mensen immorele bevelen opvolgen. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 20:15, NTR, NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar, het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist ook het OM een TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden. Maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met een importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook komen er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over een half jaar in. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten. Zo nu en dan schijnt de zon, maar in de middag kan het ook weer gaan regenen. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
14: Goedenavond, van harte welkom. We krijgen dagelijks zoveel beelden binnen dat er geen beginnen aan is om te onthouden door wie die allemaal zijn gemaakt. Heel lang heb ik zelf bijvoorbeeld niet geweten dat de beroemde foto van het Roma-jongetje met de bas op zijn rug, waarvan ik als tiener een aanzichtkaart op mijn prikbord had hangen, gemaakt was door Eva Besnieu. Tot ik me voor deze uitzending in haar werk opnieuw nog eens ging verdiepen en hem ontdekte in het grote naslagwerk dat nu van haar oeuvre is uitgebracht. In het Fotomuseum in Den Haag, dat sinds 2024 de grootste collectie Besnieu's ter wereld herbergt, kun je bovendien de expo Eva Besnieu, de bevrijde camera, bezoeken. Ik ga het daar zo meteen over hebben met conservatoren Iris Sikking en Willemijn van der Zwaan. Maar eerst muziek. Besnieu fotografeerde het jongetje met de bas in 1931... nadat hij met zijn vader en broers bij haar familie thuis had opgetreden. En daarom beginnen we met Klezmer.

0: Je hoorde een medley van Klezmer Traditionals, gespeeld door klarinetist Leo Geljapov, samen met het Los Angeles Gitaarkwartet. Ik koos deze muziek uit voor Iris Sikking en Willemijn van der Zwaan, mijn gasten van vanavond, en allebei als conservator verbonden aan het Fotomuseum Den Haag. Met de aankoop van 341 foto's van Eva Besnieu 2 jaar geleden verwierf dat museum de grootste collectie Besnieu's ter wereld. En een deel daarvan kun je nu bekijken in de expo Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tegelijkertijd is er onder dezelfde titel een boek met haar foto's verschenen. En artikelen die een helder licht werpen op deze bijzondere kunstenares. En vanwaar nou die klezmer daarnet? Nou, dat was natuurlijk vanwege Besnieu's beroemde foto van het Roma-jongetje met de cello, dan wel, sorry, de bas op zijn rug. Iris en Willemijn, welkom. Dankjewel. Ja, ik zei dat net al tegen Hans in het programma hiervoor. Er was een enorm gedoe over de cello, dan wel bas. We zullen er niet opnieuw helemaal intreden. Nee. Maar volgens Eva Besnieu had hij een bas op zijn rug. Ja. Dus we gaan gewoon
1: dat is
0: uit
1: belangrijk. Ja.
0: Van wat zij zei. Mm-hmm. Het grappige is, ja, ik had hem dus jarenlang op mijn prikbord hangen. Ik vond het namelijk een schattige foto. Mm-hmm. Eva Besnieu zou zich hebben omgekeerd in haar graf, of niet?
2: Nou, in zekere zin wel. Ze noemen ook de foto haar logo. Dat is een bekende quote van haar. Omdat het eigenlijk een eigen leven naast haarzelf is gaan leiden. Dat jij ook zegt, ik wist niet eigenlijk dat die van haar was. Ja, dat is ook wel grappig hoe fotografie dan kan werken. Maar ze maakt hem niet per se om een schattige foto van een kind te maken. Maar meer van, eerder om dan aan de kaak te stellen van dat zo'n klein kind, je ziet ook met die versleten schoentjes, een beetje versleten mutsje, dat hij eigenlijk moet werken voor zijn geld. Dus het was niet per se bedoeld als een lieflijk beeld eigenlijk.
0: Nee, ik begreep uit de artikelen die dus ook in dat fotoboek staan, het picturalisme, dat was eigenlijk, was dat dan dit? Dat was een beetje het soort van idealiserende fotograferen, of niet?
3: Nou, dit was meer het romantische blik op Hongarije. Maar tegelijkertijd zie je ook al in deze foto hoe ze aan het experimenteren is met licht en met schaduw. Hè. Ze gebruikt het echt bijna als een studieobject. We hebben nu ook, we dachten ook, ja, waar plaatsen we deze wereldberoemde foto? Die hebben we dus meteen aan het begin gedaan van een tentoonstelling. Omdat mensen willen deze graag zien, die kennen het beeld. En dan hangen er ook een aantal andere beelden naast die ze ook op dat moment heeft genomen. En dan zie je ook hoe ze aan het kijken is. Hoe valt het licht? Waar is de schaduw? Wat wil ik in beeld brengen? En hoe doe ik dat? Dus ja, want het gaat niet zozeer alleen maar over het onderwerp.
0: Nee, want zij hield zich dat bezig moment met een nieuwe fotografie. Dat
3: de
0: was
3: nieuwe
0: eigenlijk
3: fotografie.
0: Ja, ja, picturalisme was dus ouderwets oude meuk.
3: Ja.
0: En als je een jonge fotograaf was zoals Eva Besnieu, dan wilde je dus iets heel anders.
3: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Ja, en wat is dan echt kenmerkend voor haar oeuvre? Voor als mensen de foto van het jongetje met de basses kennen, maar haar andere werk niet. Waar kan je dan Eva Besnieu aan herkennen, Willemijn?
2: Nou, wat heel kenmerkend aan haar werk is, je noemde het al, eigenlijk die nieuwe fotografie. Wat een beweging is die opkwam in de interbellumperiode. Dus de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog in. En daar werd fotografie gevierd om wat er allemaal technisch mogelijk mee is. En wat fotografie ook zo uniek maakt. Dus dan moet je denken aan foto's met ongewone invalshoeken. Dus of vanuit heel hoog of vanuit heel laag. Heel sterk contrast in de beelden. Heel schuine lijnen benadrukken. Maar ook echt heel experimenteren wat er technisch mogelijk is met een foto. Dus ook dat je echt letterlijk in de donkere kamer van allerlei dingen doet met een foto ontwikkelen. En dat komt heel sterk naar voren in haar werk. En daar is ze in Nederland ook wel een hele belangrijke figuur in geweest. Omdat in Nederland was ze mondjesmaat in de jaren 20, jaren 30 wel opgekomen. Maar zij kwam vanuit het buitenland, dus vanuit Boedapest en vanuit Berlijn, met al die internationale ontwikkelingen. Daarmee kwam zij naar Nederland en is ze heel invloedrijk geweest.
0: Ja, dat was toch wel grappig, Iris. Hongarije heeft heel veel goede fotografen opgeleverd.
3: Ja,
0: Robert Capa
3: zeker.
0: Van Magnum, mm-hmm, natuurlijk was de buurjongen van Eva Besnieu, ja, toen ze nog in Hongarije woonde. Ja. Maar hoe verklaar je dat eigenlijk? Want Ata Kando, nou ja.
3: Ja, dat, ik denk dat Robert Capa bijvoorbeeld, vind ik altijd ook wel een mooi verhaal. We hebben het uiteindelijk ook in de tentoonstelling opgenomen. Hij was dus inderdaad een buurjongen, dus groeide echt met elkaar op. En uiteindelijk zei Eva tegen hem van, nou, je moet naar Berlijn komen, want hier gebeurt het. Dus ja, eigenlijk de start van de carrière van Robert Capa lag heel erg in de handen van Eva Besnieu. En andere fotografen, die zijn.
2: Nou ja, Iris wijst me, want ik heb er artikel over geschreven in de catalogus over waarom die Hongaren allemaal zo, waarom daar zoveel waren. En dat ze allemaal zo juist ook buiten Hongarije zo bekend zijn geworden. Nou, voor de Eerste Wereldoorlog was Boedapest een hele rijke, de snelst groeiende stad van Europa. Het was de eerste stad met een ondergrondse metro op het vasteland in Europa. Wist ik ook niet. Dus dan liep het eigenlijk best wel voor op bepaalde dingen. En in heel Europa werd fotografie enorm omarmd. Dus eigenlijk liep Boedapest dus gelijk met de rest van Europa. Dus werd enorm veel gefotografeerd. Heel veel fotostudio's. Heel veel tijdschriften over fotografie. Maar ook een hele grote fotojournalistiek. Dus er was veel fotopers. Dus werd er veel in kranten gedaan. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Maar het was heel vooruitstrevend. En daar liften eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog Hongarije en Boedapest nog op mee. Maar de mogelijkheden werden steeds meer beperkt. Want dat keizerrijk Oostenrijk en Hongarije viel uit elkaar. Het werd een fascistisch land ook vrij snel na de Eerste Wereldoorlog. Veel van de makers waren van Joodse afkomst. De bewegingen van Joden werden steeds meer beperkt in Hongarije. Dus ze wisten, als we verder willen komen, moeten we weggaan.
0: En dat was dus nog voordat het in Duitsland misging, hè?
2: Exact, want
0: dat was ook waarom Eva dacht, ik ga naar Berlijn.
2: Precies. Ze was wel een beetje beschermd opgevoed. Dus had het niet helemaal door. Maar eigenlijk pas later, toen ze in Berlijn kwam, realiseerde ze zich pas echt van hoe ze beperkt werd als Joods persoon. Maar wat dan interessant is, dat die Hongaren, die gaan dus allemaal naar de plekken in Europa waar het allemaal gebeurd is. In Parijs, naar Berlijn, naar Londen, ook naar Amsterdam. En die vinden daar helemaal een soort nieuwe creatieve community. Of die willen zich verder gaan ontwikkelen. En zijn dan zo ook, ja, eigenlijk overal door Europa en zelfs later ook in de Verenigde Staten zo verder verspreid.
0: Ja, ik meende ook iets te lezen over dat, omdat ze een Finugische taal spreken. Waarmee ze dus weinig verwantschap hebben met andere talen in Europa. Dat beeld juist heel sterk hun handelsmerk.
2: Exact.
0: Vond ik ook een enorm interessante observatie. Nooit bij stilgestaan. Ja. Maar ja, met beelden kan je natuurlijk super duidelijk communiceren.
3: Ja, zeker.
0: Ja, en het werk van Eva Besnio, dat knalt naar binnen. Ik vind het echt fantastisch. Maar mislukte er nou ook veel? Was dit zeg maar een tiende van wat ze uiteindelijk allemaal gemaakt heeft?
3: Nou, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk te zeggen. Ik heb het negatieve archief zelf niet gezien. Dat zou je dan moeten zien om te kijken hoeveel foto's ze werkelijk tussen aanhalingstekens heeft gemaakt. Natuurlijk mislukken er dingen. En ze is natuurlijk zelf heel streng. Hè? Ze heeft uiteindelijk haar eigen nalatenschap eigenlijk georganiseerd. Wat heel bijzonder is. Hè? Dat probeert de kunstenaars wel vaker te doen. Nou, dat is vastgelegd in een documentaire van Leo Erke, die we ook laten zien op de tentoonstelling. En daar zit ze echt zelf met een aantal mensen die ze heel erg vertrouwt. Zoekt ze eigenlijk uit wat er bewaard mag blijven. En waarvan zij dan op dat moment al hoopt dat het natuurlijk mooi terechtkomt. Nou, uiteindelijk hebben wij die collectie verworven. Maar ze scheurt ook foto's door. Want dan zegt ze ook van ja, deze is niet gelukt. Of het is geen goede afdruk. Hè. Een foto kan je natuurlijk op vele manieren afdrukken door de tijd heen. Je voorkeuren veranderen daarin als fotograaf. Dus ja, zij staat zelf. Ja, natuurlijk zijn er dingen niet gelukt. Ja, dat was je vraag. Ja,
0: het is meer als je er nu naar kijkt. Dan denk je, ja, vol in de roos natuurlijk. Natuurlijk ga je vanuit die hoek iets doen. Want het levert een fantastische compositie op. Maar dat moet natuurlijk een trial and error zijn.
3: Zeker.
0: Geweest.
3: En ze heeft gewoon heel hard gestudeerd. Eerst in Boedapest al. Waar ze ook al beïnvloed werd door de Bauhaus. Er waren ook al gebouwen die in die stijl waren gebouwd. Daarom wilden ze ook naar Berlijn. Waar dat natuurlijk nieuwe zakelijkheid, nieuwe bouw aanwezig was. Laszlo Moholy-Nagy, andere Hongaren die daar, zoals we het net over hadden, heen gingen. En daar heeft ze echt die stijl kunnen uitdiepen. Ook door de mogelijkheden die ze kreeg. En natuurlijk maakte voor zichzelf. Door bij studio's te werken, camera's te lenen, de straat op te gaan. Ze was eigenlijk best wel bescheiden. Beschrijft ze ergens, best wel verlegen. Ga dan maar eens mensen fotograferen op straat.
0: Nou, ze heeft hele mooie blote mannenrug op straat gefotografeerd.
3: Ja, dus uiteindelijk durft ze dat, zeg maar, te doen. Maar daar zal een hoop trial and error aan vooraf zijn gegaan die we niet meer zien. En bovendien zijn er ook heel veel foto's uit die 2 jaar in Berlijn, waar eigenlijk het meest fantastische werk is gemaakt. Niet om iets af te doen aan de anderen, maar kennen ook heel veel foto's niet, want die zijn dan onder de naam van de studio gepubliceerd. Dus dat zou nog eens leuk onderzoek zijn om die nog eens terug te zoeken.
0: Dan komen er nog verborgen schatten naar boven. Ja. Nou ja, als ik het boek ook zo bekijk en de verhalen over haar lees, dan komt ze op mij behoorlijk zelfbewust over.
3: Ja.
0: Ja, want ze was dus piepjong toen ze gewoon wegging uit Hongarije naar Berlijn.
3: 20 jaar.
0: Ja. Ze gaat het daar dan toch wel maken eigenlijk. Mm-hmm. Ze moet dan vervolgens vluchten omdat het nazisme daar opkomt. Ze trouwt met John Fernhout, dat is de zoon van Charlie Torop. Met hem gaat ze naar Nederland, maar hij vertrekt naar Amerika. En dan is ze een soort van vogelvrij, moet ze onderduiken. En dan via de lijst Kalmeijer kan ze toch voor Aries doorgaan en kan ze bij het verzet.
3: Ja.
0: Dat doet ze allemaal maar. En ze bouwt een carrière op.
3: Ja. Ja, dat vond ik wel een van de mooie dingen. Omdat ik ben heel veel bezig met hedendaagse fotografen en kunstenaars. En dat is een hele mooie gelegenheid om weer eens in de historie te duiken. En dan vooral van een vrouwelijke maker. Dat ze wist echt wat ze wilde. Ze kwam echt met een lijstje namen waarop ook zo iemand als Paul Schuitema staat. Die heel belangrijk was hier voor de nieuwe fotografie in Nederland. Dat ze die wil ontmoeten, dat ze die wil zien. En dat lukt dan ook. En Charlie Torop geeft haar een van de eerste solo-tentoonstelling. Maar dat is niet omdat zij dan de schoondochter wordt van Charlie. Maar omdat Charlie haar talent herkent. Net zo, hè, die heeft natuurlijk een grote kunstenaarskring om zich heen. Dus die weet wel wat goed en niet goed is, zeg maar. Dus ze dwingt het af. Of hè, dat klinkt dan weer zo streng. Maar ze stond wel zelf aan het roer. Ze gaf wel echt zelf koers. Voor zover dat kon. Ja. Heeft ze dat zeker gedaan.
0: Ja, ja, en hielp het dan, denken jullie, dat Charlie Torop bijvoorbeeld haar schoonmoeder was, als in dat ze dan ook in Nederland gewoon een heel krachtig rolmodel had? Ja, het kwam natuurlijk eigenlijk al van voor die tijd misschien. Ja.
2: Zeker een rolmodel en ook een netwerk. Dat is echt niet te onderschatten van hoe je dat zelfbewuste en die connectie met anderen zoeken. Dat ze ook heel bewust van was, juist ook omdat ze gevlucht was en juist omdat ze elke keer hulp van anderen nodig had, hoe belangrijk het is dat je een heel sterk netwerk creëert op de nieuwe plek waar je komt. Dus dat deed ze al in Berlijn. Ook toevallig dat ze iemand uit Boedapest gewoon op straat tegenkwam. En zo kwam ze even aan een appartement. Dus vind ik dan wel heel grappig hoe dat dan gebeurde. Ja. Dat die Hongaren elkaar overal zagen.
3: En
2: hielpen inderdaad. Hè, van we moeten met elkaar verder. Dus dat idee van een netwerk en ook een community. Dat zeggen wij ook de hele tijd tegen elkaar. En ook van wat kan je nu leren van hoe Eva te werk ging, is eigenlijk een community maken van mensen om je heen. Dus die ook kunstenaar zijn, die ook fotograaf zijn. En goh, hoe kunnen we elkaar verder helpen? Dus ook, ze heeft foto 37, een van de eerste fototentoonstellingen in Nederland, in het Stedelijk Museum Amsterdam, heeft ze mede georganiseerd met collega-fotografen. Dus het is zowel de kansen zien en zien wie je verder kan helpen en je daar ook niet voor schamen om mensen je verder te laten helpen, maar ook dat netwerk vinden en samen sterker zijn eigenlijk.
0: Ja, en in de jaren 70 heeft ze veel foto's van de Dolomina's gemaakt. Ja. Niet die iconische met baas en eigen buik, die was nou net niet van haar. Dat is nou jammer, maar ze volgde die vrouwen.
3: Ja, ja, zeker.
0: Maar was het dan toch ook wel, was dat ook meer dan alleen maar interesse voor die vrouwenbeweging? Ik bedoel, zat daar ook voor bij haarzelf toch een gevoel van, we moeten wel strijden voor ons recht?
3: Ja, zeker. Achter. Heel erg. Nee, ze herkende zich echt in de idealen, zeg maar, waar de Dolomina's voor wilden strijden. Waar de beweging Tweede Feministische Golf toen voor stond. En ze wilde er eigenlijk bij, maar ze was al 60 en dat vond ze moeilijk. Ik zeg, ja, wat ze zien me aankomen. En toen zei filmmaker Joris Evans, waar ze altijd goed mee bevriend is geweest, die zei van, nou, kom op joh, ga erbij en je kan iets betekenen. Zat ze eerst bij de beweging. In de eerste notulen las ik dat ze dan opkwam, ja, zich sterk maakte voor een kinderopvang. Dat ze natuurlijk zelf heel erg gemist tijdens haar moederschap. Toen vond ze het heel ingewikkeld om haar moederschap met haar fotografie te combineren. Liep ze echt heel hard tegenaan. Nou, dat is natuurlijk ook iets wat we nu nog herkennen bij vrouwelijke makers. En eigenlijk na een jaar zei ze van, ja, ik kan het niet allebei. Ik kan niet en meedemonstreren en fotograferen. Dus ik word de fotograaf of ik ga dat doen, want dit moet ik documenteren. En dat zag ze dus wel, van dit is belangrijk om vast te gaan leggen. En daardoor hebben we nu een heel mooi, we als in Nederland, een heel mooi archief van die beweging van 5 jaar lang. 5 jaar lang was ze daar de hoffotograaf van. Wij hebben maar een aantal beelden van Dolomina in de collectie. Dus wij hebben maar een aantal opgehangen. Maar ja, het is natuurlijk een heel bijzonder historisch document wat ze heeft gemaakt. En ergens besefte ze dat, denk ik, wel, want zij zag echt wel die kracht van de fotografie.
0: Ja. Ja. En hebben jullie dan eigenlijk, maar tot besluit, een eigen favoriete Besnier?
2: Dat is altijd een hele moeilijke vraag. Ja. Het is wel zijn favoriete periode. Dus ook wel echt van in Berlijn is natuurlijk, ja, echt wel echt een hoogtepunt.
0: Het straatbeeld, hè?
2: Of vanuit een straatbeeld van de Starnbergerstrasse is dan een hele bekende. Ja, ik heb zelf, hebben we ook heel toevallig aan de als allereerste foto ongeveer opgehangen in de tentoonstelling, een experiment van dat ze schaduwen fotografeert in Boedapest. En dat is een foto van
0: die vingers.
2: Met die vingers. Dat is haar en haar zus. En dat vind ik gewoon heel mooi, zo intiem. Maar ook zo van, ze is hartstikke jong als ze die foto dan ook maakt. En dat je daar zo mee gaat experimenteren. En dat het is zo'n tijdloos beeld ook geworden. Dus dat vind ik zelf van hele bijzonder, heel mooi.
0: Die vind ik ook te gek. En Iris?
3: Ja, ik denk toch wel het beeld uit Groet van Huize Dijkstra. Dat huis onder architectuur gebouwd. En zij werd in de jaren 30 dus heel veel gevraagd. Ook als architectuurfotograaf. Omdat ze echt die licht, lucht en ruimte heel mooi kon vastleggen op de foto. Ook met veel mooie diagonalen, donkere en lichte vlakken. Die hebben we nu helemaal uitvergroot. Als een hele grote blow-up noem je dat dan. En die werkt gewoon fantastisch in de ruimte. En je staat gewoon meteen een soort van in de duinen. En die openheid en die vrijheid die daarin zit. Het beeld is uit 1934 volgens mij. Ja, en je weet daarna, je weet niet wat er daarna komen gaat, maar het ziet er gewoon fantastisch uit. Ja.
0: Nou, Iris Sieking en Willemijn van der Zwaan, heel hartelijk dank voor jullie komst naar Opium vanavond. Jullie zijn verbonden dus aan het Fotomuseum in Den Haag en de expo Eva Besnieu, de bevrijde camera, die valt nog tot en met 31 januari het komende jaar bij jullie te bezoeken. Het gelijknamige boek met foto's en achtergrondinformatie is uitgekomen bij Hannibal Books. En meer informatie hierover vind je vanzelfsprekend ook op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en dan heb ik nu muziek van Vivaldi voor je klaarstaan. Hoewel die het anders dan iemand als Telemann nooit ronduit heeft toegegeven, zijn er aanwijzingen dat hij als componist ook door de zogenoemde zigeunermuziek is geïnspireerd. Ik keer weer even terug naar het Roma-jongetje met de bas op zijn rug. Nou, dat hoeft ook niet te verwonderen, want je hoorde die muziek ook in zijn tijd al overal op straat, ook in Venetië, waar hij woonde en werkte. Ja, ga maar even horen of je het hoort. We gaan zijn concert voor cello en strijkorkest aanzetten. RV 420.

Sol Gabetta soleerde in het celloconcert van Antonio Vivaldi. En dat speelde ze samen met barokorkest Capella Gabetta, opgericht door Sol en haar broer Andres, die in deze uitvoering de dirigent was. 2 jaar geleden bracht zanger Bryn Terfel een album uit vol met traditionele liederen over de zee. Eén daarvan komt uit zijn thuisland en dat zingt hij hier met Yves Goodman. Dit is Arlan y Mor.

We gaan een klein bijna vergeten quizje doen. Tegen achter hoor je in Opium elke dag muziek van bijna vergeten componisten. Nou, in sommige gevallen is hun muziek nog wel bekend, maar hebben we geen idee meer wie het heeft geschreven. En ik denk dat dat bij deze tune ook het geval is. Nou, weet jij wie deze onverwoestbare Batman-tune schreef? App het dan naar de studio-app. Ik ben heel benieuwd. Je hoort zo meer van deze bijna vergeten componist. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek van Mozart. Je hoort het eerste deel van zijn sonate voor twee piano's, KV 448, gespeeld door Christian Zacharias en Marie-Louise Hinrichs.

0: Dat was het Hagen Quartet met het vierde deel van Strijkkwartet Opus 41, nummer 2 van Robert Schumann.
1: Bijna vergeten.
0: Ik vroeg daarnet, wie is de componist van deze tune? Nou, daar kwamen wat reacties op binnen. Een herinnering van iemand. Iemand deelt een mooie herinnering met ons. Die schrijft, och man, wat genoot ik van Batman. En vooral Robin. Oh, wat was dat eng. Batman zwart en Robin rood. Pow, wow. Ben nu 68? Zoek nog wel eens. Nou, dat is nog niet het antwoord. Er is ook een pubquizzer onder onze luisteraars. Die antwoordde, het Batman-theme werd geschreven door de Amerikaanse componist Neil Hefti. En dat is dus waar. De muziek komt uit 1966 en big band leider Neil Hefti die nam hem voor zijn rekening. Hij was een gewaardeerd jazzmuzikant en speelde onder andere samen met Count Basie. Zijn jazzachtergrond nam Hefti ook mee in zijn vele composities voor films en series. Ze hadden vaak een licht toegankelijk karakter, zoals dit thema voor de film The Odd Couple uit 1968.

Deze muziek schreef Neil Hefti voor de aftiteling van de film The Odd Couple. En die soundtrack vormde ook het slotakkoord van deze uitzending van Opium. Morgen een nieuwe editie. Ik ga dan praten met filmmaker en beeldend kunstenaar Jeroen Kooijmans. En na achter hoor je Bijtske de Jong in het avondconcert. Ik wens je nog een heel mooie avond. Tot morgen. Doeg!

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee. Morgen om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Wat dacht je van Japan?
6: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
6: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote storing bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK te merken, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: That stretches all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtadvocaat Merijn van Leeuwen wil die informatie zien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen. Om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers.
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er geen enkele Nederlander op de lijst van 30 genomineerden. Lionel Messi maakt kans op zijn 9e gouden bal voor beste voetballer ter wereld. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee. Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Pam pa padappa. Papa padappa.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijft je bij.
8: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
10: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.

0: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert. Met Bijtske de Jong.
1: Ja, goedenavond. Iets later dan de bedoeling was, maar er moest even een technisch euvel verholpen worden voor het avondconcert kon starten. Maar het is gelukt en welkom dus bij het NTR avondconcert met vandaag vanaf 9:50 een piano recital van Angela Hewitt, opgenomen in de Wigmore Hall in Londen. En zij speelt werk van Mozart, Beethoven, Schubert en Haydn. Maar eerst het concert waarmee Fion afgelopen vrijdag in Musis in Arnhem het nieuwe seizoen opende. Een concert met als zwaartepunt een van de meest monumentale symfonieën van Shostakovich, zijn vijfde. Een echte publiekslieveling. Verder zet het orkest bij dit concert hun drie trombonisten in het zonnetje, met een werk dat speciaal voor hen werd geschreven door Jan van der Roost. En het concert opende met een overture van Mozart, de overture uit Le Nozze di Figaro.

zet meteen de toon. Deze overture van Mozart geeft een idee wat je hierna kunt verwachten in zijn opera Le Nozze di Figaro. Het is lichtvoetig, het is speels, het is humorvol. Bij dit concert opent het niet de opmaat naar de rest van de opera, maar wel de opmaat te start van het nieuwe seizoen voor Fion. Je hoorde een uitvoering door Fion, gedirigeerd door Alexei Ogrinchuk. En Ogrinchuk is al heel wat jaren het gezicht van dat orkest. En ook het komend seizoen blijft hij de chef-dirigent. Nou, na Mozart kwam er bij dit concert een gloednieuw werk. Dat werd geschreven in opdracht van het orkest. Een werk om drie orkestleden in het bijzonder in het zonnetje te zetten. Drie muzici die niet zo vaak solistisch te horen zijn. Namelijk de trombonisten van het orkest. En dit drietal deelt al 35 jaar het podium met elkaar. En nu een van hen bijna met pensioen gaat, vond het orkest dit het moment om een nieuw werk te laten schrijven waarin zij samen echt kunnen schitteren. En daarvoor vroeg het orkest Jan van der Roost, een grote naam in de wereld van de harmonie, fanfare. In zijn concertstuk voor drie trombones verwerkte van der Roost citaten uit Mahlers tweede symfonie en ook uit Brahms' eerste symfonie, dus misschien herken je iets. En het is een werk dat zal je horen, sereen begint, maar vurig en virtuoos eindigt. Concertstuk voor trombone, trio en orkest dus van Jan van der Roost. Door de trombonisten Jilt Jansma, Christian Ansink en Dick Bolt. En je hoort ook orkest Fion onder leiding dus van Alexei Ogrinchuk.

Een opname van de wereldpremière van het werk dat Jan van der Roost speciaal voor de drie trombonisten van Fion schreef. Je hoorde Jilt Jansma, Christian Ansink en Dick Bolt als solisten dus, samen met Fion onder leiding van Alexei Ogrinchuk. En het werk heet Concertstuk voor trombonetrio en orkest. Je luistert naar een concert dat afgelopen vrijdag werd opgenomen in Musis in Arnhem. En bij dit concert stond als derde en laatste werk een van de bekendste en meest geliefde werken van Sjostakovitsj op het programma, namelijk zijn vijfde symfonie. En dat werk kwam tot stand in een tijd dat Stalin kunstenaars nauwlettend in de gaten hield. Kunst moest volgens zijn normen voor iedereen begrijpelijk zijn en als propaganda voor het regime kunnen dienen. Als kunstenaar kon je dus niet zomaar maken wat je wilde. Sjostakovitsj was daar al eerder mee in de problemen gekomen door zijn opera Lady Macbeth over een mishandelde vrouw die haar echtgenoot en schoonvader doodde. En Sjostakovitsj werd door die opera een landverrader genoemd nadat Stalin deze opera had gezien. Voor Sjostakovitsj dreigde een deportatie naar een strafkamp. En dus moest Sjostakovitsj snel bewijzen dat hij wel het goede met het land voorhad. En om dat te bewijzen schreef hij zijn vijfde symfonie. En dat is een symfonie waarmee Sjostakovitsj vriend en vijand tevreden wist te stellen. Het antwoord van een Sovjet-artiest op gerechtvaardige kritiek, dat zei Sjostakovitsj er zelf over. Nou, had hij dan nu wel echt toegegeven aan die eisen van het Sovjet-regime? Nou, als de Sovjet-autoriteiten de muziek nog wat beter hadden bestudeerd, of Sjostakovitsj nog wat beter gekend hadden, dan hadden ze kunnen weten dat er een soort dubbele laag in de compositie zat. Want het stuk zit vol ironie. De marsmuziek in het eerste deel lijkt een verheerlijking van het geweld door het leger, maar als je goed luistert, ontstaat er daarna juist chaos. Of let op de schijnbaar optimistische openingsmelodie in het vierde deel, gespeeld door de koperblazers. Die melodie is wel heel pompeus, over de top zelfs. Geforceerd, gedwongen, gespeeld optimisme. Wel oprecht lijkt het derde deel, waarbij je in de pijnlijke melodieën en eenzame houtblazers het leed van de burgers zou kunnen herkennen. Nou, dit is de volledige symfonie, de vijfde symfonie dus van Sjostakovitsj, uitgevoerd door Fion onder leiding van Alexei Ogrinchuk.

0: Applaus voor Fion. En applaus voor dirigent Alexei Ogrinchuk. Je hebt geluisterd naar de 5e symfonie van Dmitri Shostakovich, zoals het afgelopen vrijdag werd opgenomen in Arnhem, in Musis. Met dit concert opende Fion het nieuwe orkestseizoen. En aanstaande vrijdag en aanstaande zondag voert Fion ditzelfde programma nog 2 keer uit in Nijmegen en in Enschede.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Tot 11:30 laat ik je nog een opname horen die afgelopen juni gemaakt is in de Wigmore Hall in Londen. Die zaal viert dit jaar haar 125ste verjaardag. En dus zijn er voor dit seizoen artiesten uitgenodigd die heel graag in deze zaal spelen en er ook al vaak hebben opgetreden. Nou, dat geldt zeker voor de Canadese pianiste Angela Hewitt. Zij trad 40 jaar geleden voor het eerst op in de Wigmore Hall en heeft er inmiddels meer dan 80 keer gespeeld. In 2020 ontving ze zelfs de Wigmore Hall medaille. Die wordt uitgereikt aan artiesten wier bijdrage aan de zaal bijzonder groot is geweest. Zij opende haar concert met Mozart, zijn sonate in Pes, KV 570, geschreven in 1789. Er is maar weinig bekend over de ontstaansgeschiedenis daarvan, maar mogelijk heeft hij het voor een leerling gecomponeerd. Het middendeel, het adagio, doet Hewitt, vertelde ze in een interview, denken aan de aria van de hoge priester Sarastro uit Mozarts opera Die Zauberflöte. Een aria met daarin een boodschap dat het belangrijk is om niet op verstaansgeschiedenis daarvan, maar mogelijk heeft hij het voor een leerling gecomponeerd. Het middendeel, het adagio, doet Hewitt, vertelde ze in een interview, denken aan de aria van de hoge priester Sarastro uit Mozarts opera Die Zauberflöte. Een aria met daarin een boodschap dat het belangrijk is om niet op wraak uit te zijn, maar vrienden.

Mozarts pianosonate in Best Groot, KV 570. Met deze sonate opende Angela Hewitt op 4 juni dit jaar haar recital in de Wigmore Hall. Een sonate met een opgewekt en energiek laatste deel. Volgens Angela Hewitt een deel dat je in de stemming brengt om te dansen. Na Mozart speelde Hewitt een sonate van Beethoven. Zijn sonate in D groot, ook wel bekend als de Pastorale. Beethoven schreef het rond 1802. De 18e eeuw was net overgegaan in de 19e. En Beethoven realiseerde zich dat hij zich nog niet helemaal had losgemaakt van de hoogklassieke stijl van Mozart en Haydn. In die periode verklaarde Beethoven: "Ik ben niet tevreden met wat ik tot nu toe heb gecomponeerd. Vanaf nu ben ik van plan een nieuwe weg in te slaan." Nou, vervolgens schreef hij een reeks van 4 pianosonates waar deze pastorale er één van is.

Duizelingwekkende slotmaten in deze pastorale van Beethoven. Je hoorde zijn pianosonate nummer 15, gespeeld door Angela Hewitt. Nou, na deze twee grote werken was het pauze in de Wigmore Hall bij dit concert op 4 juni dit jaar. En na de pauze ging Hewitt door met Schubert, zijn Vals Noble, walsen dus. Het werk bestaat uit 12 korte luchtige dansen. Mogelijk voor het eerst gespeeld tijdens een van de vele Schubertiades. De huiskamerconcerten die Schubert organiseerde voor en met zijn vrienden. Op deze muziek werd toen ongetwijfeld uitbundig gedanst.

De 12 walsen voor piano, opus 77 van Franz Schubert, hier gespeeld door Angela Hewitt. Ja, je hebt geluisterd naar de opname van het concert dat zij gaf op 4 juni dit jaar in de Wigmore Hall in Londen. Ik blik, voordat Passaggio Late Night begint, al even vooruit op wat er morgenavond in het avondconcert klinkt. Dan komt de uitzending live uit Delft. Via de radio kun je live meeluisteren met het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival. Een hele trits fantastische muzici staat morgen op het podium. Onder meer Nino Kwatatze, Harriet Krijg, Quirine Viersen en Floor Lecoultre. En op het programma staat muziek van Dvorak, van Brahms, Sarajevo en Rebecca Clark. Dat is een Britse componist en violist uit de vorige eeuw. Nou, tot Passaggio Late Night begint vanavond met Anne-Maartje Lemerijs. Is dit een fragment uit het pianotrio van Clark? En ik wens je alvast een goede nacht.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Ik heb op deze aardbol een aantal lievelingsplekken. Mijn vaste stekje in de Achterhoek. De Etna op Sicilië. Mijn eigen huis. En het Utrechts Conservatorium. 17 jaar geleden liep ik daar voor het eerst binnen en ik ben er nooit meer weggegaan. En het zijn natuurlijk vooral de mensen, mijn collega's, de studenten. Maar het is ook het gebouw zelf waar ik zo van hou. En ik heb zeker na zo'n zomervakantie het gevoel dat ik terugkeer naar Zwijnstein, de Hogeschool voor Magie en Toverkunst. Want uiteindelijk beoefenen we daar op het conservatorium natuurlijk eigenlijk ook gewoon toverkunst. Het is een prachtig oud gebouw aan de Mariaplaats, hartje binnenstad. Ooit in 1896 gebouwd als ziekenhuis. Ook nog eens in mijn favoriete bouwstijl, neogotiek. En in 1971 in gebruik genomen door het conservatorium. We hebben een prachtige kapel met dikke houten deuren en schitterende glas- en loodraampjes. We hebben een torenkamer met uitzicht op de Catharijnensingel en op de Inktbod met UFO. We hebben de stijlkamer waarvan je uitkijkt op de pandhof die door vrijwilligers perfect wordt onderhouden. We hebben originele vloertegels waarvan er één verkeerd om is gelegd. We hebben het uitgesleten trapje naar de voordeur dat glad is in de regen. We hebben docentenkeuken met zeer matige koffie en één keer per week een krat fruit. We hebben een oud papierbak die stevast uitpalt van de verkeerd geprinte of opgebruikte bladmuziek. We hebben een prikbord vol aankondigingen van concerten en masterclasses en verzoeken voor strijkkwartetten op bruiloften of zoektochten naar docenten voor kinderen uit de buurt. En uit al onze kamers klinkt altijd muziek. Dus daar zat ik gisterochtend in mijn nieuwe lokaal, op een hoek, veel raam, uitzicht op de Mariaplaats. Aan de muur de grote magiërs, Prokofjev, Gubaidulina, Berlioz, Schönberg, Vlothuis, Bosman, Stamaris Oyens, Messiaen. En tegenover me de tovenaarsleerlingen. Vol verhalen, ideeën, vragen, gedachten, wensen. Die mij ook komend jaar weer minstens net zoveel gaan leren als ik hen.

Thus the Gloomy World, een aria uit Purcell's Fairy Queen, maar dan in een arrangement voor Lautencompagnie onder leiding van Wolfgang Katschner. En de Fairy Queen van Purcell is gebaseerd op Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. Purcell schreef die opera in 1692 en na zijn dood, 3 jaar later, raakte de partituur verloren. Die kwam pas begin 20e eeuw terug bovendrijven. En nu kunnen wij er dus ruim 3 eeuw nadat het geschreven is nog steeds van genieten. En ook dat vind ik pure magie.

Het tweede deel uit het tweede pianotrio van César Franck door Frank Braley op de piano, Anna Agafia Egholm op viool en Ari Evan op cello.

0: De Vrijplaat.
1: Morgen start Festival Gaudeamus in Utrecht. 5 dagen vol nieuwe muziek. Componisten uit alle windstreken, concerten, lezingen, installaties, nog veel meer. Ik ga daar al jaren met heel veel plezier heen. En ik word altijd wel weer verrast door muziek waarvan ik het bestaan nog niet kon vermoeden. En er wordt jaarlijks een award uitgereikt, de Gaudeamus Award, aan een jonge componist. En om dat te kunnen doen is er ook een jury nodig. En één van die juryleden opent morgen het festival met een concert. Peni Kanareni heet ze. Haar wortels liggen in Oost-Java en het Kronos Kwartet noemt haar de beste zangeres ter wereld. Ik heb heel veel zin om haar morgen live te gaan horen.

Ja, wat een stem. Wat een muziek. Dat wordt echt feest morgen. Componist en zangeres Penny Candararini hoorde je... en zij komt morgen haar eigen muziek uitvoeren... tijdens het openingsconcert van Festival Gaudeamus in Utrecht. En ze neemt dan een gamelan-ensemble mee... en zij gaan samenspelen met ons eigen New European Ensemble. Dus ik ben ontzettend benieuwd en ik kijk heel erg uit naar dat concert. En wij gaan nu luisteren naar het tweede en tevens laatste deel van Schubert's Onvolendete Symfonie.

0: City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Edward Gardner met het tweede deel uit de 7e symfonie van Franz Schubert. En deze symfonie bestaat uit twee delen en kreeg als bijnaam die Unvollendete. Het is echter niet helemaal zeker dat die unvollendet is. Het zou kunnen dat Schubert hem na twee delen gewoon volendet vond. En daarmee brak met de traditionele symfonievorm. Het zou kunnen. Maar het blijft ook leuk dat er met gepaste regelmaat iemand opduikt die deze symfonie af gaat schrijven. En zo heeft Schubert's Unvollendete inmiddels vele endes.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Vandaag verjaart een van mijn allerfavorietste componisten aller tijden, Willem Pijper. 8 september 1894 kwam hij ter wereld. Ik zou de hele avond over hem kunnen praten en ik weet niet eens waar ik moet beginnen in dit mini-rubriekje. Maar goed, aangezien we het over brieven hebben, ik lees sinds een aantal jaar de brieven van Pijper precies 100 jaar later mee. En die brieven zijn schitterend gebundeld in een boek met de titel In het licht van de eeuwigheid. Een leven in brieven, 1917-1947. Ik ben dus nog wel even zoet. En afgelopen juni las ik dit korte briefje naar dirigent en componist Karel Mengelberg, waarin gelukkig ook weer even over geld gezeurd wordt.

Amsterdam, 2 juni 1926. Beste Karel, ik woon sinds enige tijd MH Trompstraat 42 Bel Etage Amsterdam. Een aardig hok met mijn boeken en vleugel. Ik woon hier samen met Emmy van Lokhorst, de schrijfster die jaren in Parijs heeft gewoond en die ik onder de meest avontuurlijke omstandigheden heb leren kennen. Ik ben in maart laatstleden officieel gescheiden. Annie gaat waarschijnlijk hertrouwen met Henk Rijnbergen. Dit is het belangrijkste nieuwe in een notendop. Financieel sta ik er belazerd voor, maar enfin.

De derde sonatine voor piano van Willem Pijper, gespeeld door Robert Moeling. Ja, muziek die klinkt alsof het vandaag geschreven is, maar toch alweer officieel antiek genoemd mag worden, want 101 jaar geleden gecomponeerd. Ken jij de Brits-Bulgaarse componist Dobrinka Tabakova? Nou, ik niet. Dus dit is weer zo'n cadeautje dat ik van mijn collega's voorgeschoteld krijg. En in dit geval heeft Karel de avond samengesteld. Dank dus, Karel. Maar Dobrinka Tabakova dus, geboren in 1980. Ze won op haar 14e al een compositieprijs in Wenen. Ze studeerde compositie in Londen. Ze volgde masterclasses bij onder andere Xenakis en Louis Andriessen. Ze heeft een indrukwekkende lijst werken geschreven. En dit is het tweede deel uit haar celloconcert.

0: Het tweede deel uit het concert voor cello en strijkorkest, Longing heet dit deel, van Dobrinka Tabakova, door het Litouws Kamerorkest onder leiding van Maxim Rizanov met Christina Blamhane op cello.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is dinsdag 8 september, 11:45. Ik weet niet hoe laat de zon vandaag onder is gegaan. Maar ik weet wel dat het vandaag precies 522 jaar geleden is dat Michelangelo zijn inmiddels wereldberoemde David onthulde in Florence. En wij gaan naar de Hollandse Nieuwe. Dat is deze week een bijzonder nieuw album van pianist Camille Boomsma. Je hoorde hem gisteren al wat vertellen over deze cd. Vanavond gaan we luisteren naar de eerste drie van de zes klavierstukken van Gerard Ham weer. En Camille vertelt er zelf over.
2: Ja, die zes klavierstukken, dat is eigenlijk gewoon een liedcyclus in vogelvlucht dan. Het is een minuut of 20 in totaal. En het is echt Ham op zijn sterkst, omdat hij hier heel mooi dat poëtische naar voren weet te brengen. Er zitten hele verrassende wendingen in. Het is ook weer vakmanschap. Het is heel pianistisch ook. Dus dat wil zeggen dat het heel fijn in de handen ligt. En hij was ook in staat om echt hele mooie melodieën te schrijven. En dat dan echt elke keer weer. En dat getuigt vaak van niet alleen vakmanschap, maar ook een bepaalde artisticiteit. En dat maakt hem, dat maakt deze cyclus heel aantrekkelijk. En bijzonder fijn om te spelen.

De eerste drie delen van de zes klavierstukken van Gerard Ham, gespeeld door pianist Camille Boomsma. En Camille's album Unforgotten is onze Hollandse nieuwe deze week. Dus morgen meer van deze muziek. Maar nu gaan wij luisteren naar muziek van de Britse componist John Tavener. En hij gebruikte voor zijn Song for Athens teksten van zijn spirituele

Song for Athena van John Devener, uitgevoerd door Tenenbaai onder leiding van Nigel Short. We bewegen langzaam richting middernacht en we gaan luisteren naar een nachtegaal. En deze is gecomponeerd door Toussaint Bourdet en hij verklankt de nachtegaal via de viool en het klavecimbaal.

Wat een lieve nachtegaal daar zo hoog in dat klaversymbool. Dat klaversymbool werd bespeeld door William Christie. En op viool hoorde je Théotime Langlois de Swart. Met dus de nachtegaal, le rossignol dans le douramage van Toussaint Bordet. En ik blijf bij de dieren, maar dan in poëzievorm. Ik heb namelijk sinds een tijdje een tweede huisdier. Naast mijn kat woont bij ons in huis ook een gigantische spin. En ik hou echt zielsveel van dieren, maar ik heb dus ook arachnofobie, spinnenangst. En deze spin is echt gigantisch. En hij heet uiteraard dan ook Sebastiaan. Hij woont in de lichtkoepel bij ons uitbouwtje en daar zit hij vrij hoog in een hoekje. In principe niet echt in de weg voor mij, niet op een plek waar ik de hele tijd ontzettend van hem schrik. En daarboven in dat lichtkoepeltje, daar slurpt hij muggen, vliegen, wespen. En laat zelfs een vrij grote sprinkhaan leeg. En die sprinkhaan trof ik in een soort zombievorm aan op de grond voor de wasmachine. En ik dacht, hoe komt die sprinkhaan nou in deze staat? En toen keek ik naar boven en toen liet Sebastiaan tevreden een boertje. En hij poept ook nogal veel. En dat valt dan ruim 2 meter naar beneden op de bak waar wij het kattenvoer in bewaren. En zo houden we onze huisdierartikelen lekker overzichtelijk bij elkaar. Maar goed, hierom vanavond als gedicht. De spin Sebastiaan.

Dit is de spin Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Luister. Hij zei tot alle andere spinnen: vreemd, ik weet niet wat ik heb. Maar ik krijg zo'n drang van binnen tot het weven van een web. Zeiden alle andere spinnen: o, Sebastiaan, nee, Sebastiaan, kom, Sebastiaan, laat dat nou. Wou je aan een web beginnen in die vreselijke kou? Zei Sebastiaan tot de spinnen: het web hoeft niet zo groot te zijn. Het hoeft niet buiten, het kan ook binnen, ergens achter een gordijn. Zeiden alle andere spinnen: o, Sebastiaan, nee, Sebastiaan, toe, Sebastiaan, toom je in. Het is zo gevaarlijk binnen, zo gevaarlijk voor een spin. Zei Sebastiaan eigenzinnig: nee, de drang is mij te groot. Zeiden alle anderen innig: Sebastiaan, dit wordt je dood. O, o, o, Sebastiaan, het is niet goed met hem gegaan. Door een raam klom hij naar binnen, eigenzinnig en niet bang. Zeiden alle andere spinnen: kijk, daar gaat hij, met zijn drang.

Na een poosje werd toen even dit berichtje doorgegeven. Binnen werd een moord gepleegd. Sebastiaan is opgeveegd.

De Spin Sebastiaan van Annie M.G. Schmid, begeleid door Black Widow van Paul Patterson door Lavinia Meyer. En deze Zwarte Weduwe komt uit een cyclus met spinnenstukken van Paul Patterson. Spiders heet het hele stuk. Dus als je meer spinnenpootjes op de harp wil horen, dan kun je het hele stuk opzoeken. Ik vind het hele leuke muziek dit. En natuurlijk een fantastisch gedicht. En je zult begrijpen dat ik om deze reden het niet over mijn hart kan verkrijgen om mijn Sebastiaan op te vegen. Dus die zit daar gewoon lekker te slurpen en te boeren en te poepen in zijn lichtkoepeltje. En we zien wel eventjes waar het schip strandt. Hoog tijd hier voor een stukje saxofoonmuziek. Dit is een arrangement van de blazerserenade van Max Booting. En dat was een Duitse componist uit de vorige eeuw die zich ook heel intensief bezighield met componeren voor radio. En dat vind ik dan toch weer leuk om te weten over hem.

Een deeltje uit de blazerserenade, heitere muziek van Max Boeting, gespeeld door het Sonic Art Saxophone Quartet. En wij maken ons op voor een Brits staartje vanavond. En voor ik je echt de nacht in wieg, eerst een fragment van het langzame deel uit Ray Vaughan Williams' vijfde symfonie.

We luisteren naar het derde deel, het langzame deel uit de vijfde symfonie van Ray Vaughan Williams door Orkester Muziekcollegium Winterthur onder leiding van Douglas Boyd. Ik zou het graag helemaal laten spelen, maar de tijd dringt. Het is bijna middernacht en Elena Urioste en Tom Poster spelen jullie de donkere nacht in met dit wiegelied, de Cradle Song van Frank Bridge. Ik wens je een hele goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo, met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Zaterdag vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Mijn naam is Nino Guettadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NAV.
3: En waarom NAV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 9 september. Jelle Seubering met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een boek schrijven die journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. En dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar die werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. En ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis dat de weg omhoog weer wordt ingezet. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.